Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De Vlaamse ministers zijn begonnen aan een beslissend weekend over de begroting. De deadline ligt onherroepelijk op maandag, maar de onderhandelingen beloven bijzonder stroef te lopen. En hoewel er geen globaal akkoord is, lekten er al pijnlijke maatregelen uit. De dienstenchecks worden duurder met 1 euro, alweer. Bepaalde gepensioneerde ambtenaren worden niet meer vervangen en de regering slankt de subsidies fors af. In Brugge is de tweede dag van het assiseproces tegen Chris van Haverbeek afgerond. De aardappelboer staat terecht voor de moord op zijn twee dochters. Gisteren kreeg de jury onder meer videobeelden van de reconstructie van 3 jaar geleden te zien. En op die beelden toonde de beschuldigde voor het eerst wat emoties. De beschuldigde riskeert een levenslange gevangenisstraf. De Chinese president Xi Jinping heeft zijn Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump officieel uitgenodigd voor een bezoek aan China. Xi deed dat op de slotdag van zijn 3-daags staatsbezoek aan de Verenigde Staten. Trump nam de uitnodiging dankbaar aan en benadrukte dat beide wereldleiders de komende tijd intensief in gesprek zullen blijven. Tijdens de top passeerden zware geopolitieke thema's de revue, waaronder de conflicten in het Midden-Oosten en Oekraïne, de onderlinge handelsoorlog en de technologische race rond artificiële intelligentie. In Parijs brengt paus Leo XIV 80.000 gelovigen op de been voor een indrukwekkende gebedswagen in het Stade de France. Eerder gisteren bracht de kerkvader een historisch bezoek aan de Notre-Dame, waar hij officieel werd ontvangen door de aartsbisschop van Parijs. Het is de allereerste keer dat een paus de iconische kathedraal bezoekt sinds de plechtige heropening in 2024. De weersverwachting dan. We krijgen een tweedeling. In het westen overwegend bewolkt bij zo'n 20 graden, maar in het oosten en het binnenland kan men rekenen op flink wat zon en temperaturen tot 24 graden. Morgen zondag overal zon en warm. Na een licht wisselvallige maandag met kans op een bui mogen we ons vanaf dinsdag opmaken voor warm nazomerweer bij mogelijk 28 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De Vlaamse ministers zijn begonnen aan een beslissend weekend over de begroting. De deadline ligt onherroepelijk op maandag, maar de onderhandelingen beloven bijzonder stroef te lopen. En hoewel er geen globaal akkoord is, lekten er al pijnlijke maatregelen uit. De dienstenchecks worden duurder met 1 euro, alweer. Bepaalde gepensioneerde ambtenaren worden niet meer vervangen en de regering slankt de subsidies fors af. In Brugge is de tweede dag van het assiseproces tegen Chris van Haverbeek afgerond. De aardappelboer staat terecht voor de moord op zijn twee dochters. Gisteren kreeg de jury onder meer videobeelden van de reconstructie van 3 jaar geleden te zien. En op die beelden toonde de beschuldigde voor het eerst wat emoties. De beschuldigde riskeert een levenslange gevangenisstraf. De Chinese president Xi Jinping heeft zijn Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump officieel uitgenodigd voor een bezoek aan China. Xi deed dat op de slotdag van zijn 3-daags staatsbezoek aan de Verenigde Staten. Trump nam de uitnodiging dankbaar aan en benadrukte dat beide wereldleiders de komende tijd intensief in gesprek zullen blijven. Tijdens de top passeerden zware geopolitieke thema's de revue, waaronder de conflicten in het Midden-Oosten en Oekraïne, de onderlinge handelsoorlog en de technologische race rond artificiële intelligentie. In Parijs brengt paus Leo XIV 80.000 gelovigen op de been voor een indrukwekkende gebedswagen in het Stade de France. Eerder gisteren bracht de kerkvader een historisch bezoek aan de Notre-Dame, waar hij officieel werd ontvangen door de aartsbisschop van Parijs. Het is de allereerste keer dat een paus de iconische kathedraal bezoekt sinds de plechtige heropening in 2024. De weersverwachting dan. We krijgen een tweedeling. In het westen overwegend bewolkt bij zo'n 20 graden, maar in het oosten en het binnenland kan men rekenen op flink wat zon en temperaturen tot 24 graden. Morgen zondag overal zon en warm. Na een licht wisselvallige maandag met kans op een bui mogen we ons vanaf dinsdag opmaken voor warm nazomerweer bij mogelijk 28 graden.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De Vlaamse ministers zijn begonnen aan een beslissend weekend over de begroting. De deadline ligt onherroepelijk op maandag, maar de onderhandelingen beloven bijzonder stroef te lopen. En hoewel er geen globaal akkoord is, lekten er al pijnlijke maatregelen uit. De dienstenchecks worden duurder met 1 euro, alweer. Bepaalde gepensioneerde ambtenaren worden niet meer vervangen en de regering slankt de subsidies fors af. In Brugge is de tweede dag van het assiseproces tegen Chris van Haverbeek afgerond. De aardappelboer staat terecht voor de moord op zijn twee dochters. Gisteren kreeg de jury onder meer videobeelden van de reconstructie van 3 jaar geleden te zien. En op die beelden toonde de beschuldigde voor het eerst wat emoties. De beschuldigde riskeert een levenslange gevangenisstraf. De Chinese president Xi Jinping heeft zijn Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump officieel uitgenodigd voor een bezoek aan China. Xi deed dat op de slotdag van zijn 3-daags staatsbezoek aan de Verenigde Staten. Trump nam de uitnodiging dankbaar aan en benadrukte dat beide wereldleiders de komende tijd intensief in gesprek zullen blijven. Tijdens de top passeerden zware geopolitieke thema's de revue, waaronder de conflicten in het Midden-Oosten en Oekraïne, de onderlinge handelsoorlog en de technologische race rond artificiële intelligentie. In Parijs brengt paus Leo XIV 80.000 gelovigen op de been voor een indrukwekkende gebedswagen in het Stade de France. Eerder gisteren bracht de kerkvader een historisch bezoek aan de Notre-Dame, waar hij officieel werd ontvangen door de aartsbisschop van Parijs. Het is de allereerste keer dat een paus de iconische kathedraal bezoekt sinds de plechtige heropening in 2024. De weersverwachting dan. We krijgen een tweedeling. In het westen overwegend bewolkt bij zo'n 20 graden, maar in het oosten en het binnenland kan men rekenen op flink wat zon en temperaturen tot 24 graden. Morgen zondag overal zon en warm. Na een licht wisselvallige maandag met kans op een bui mogen we ons vanaf dinsdag opmaken voor warm nazomerweer bij mogelijk 28 graden.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Roeselare in West-Vlaanderen is het gemeentelijk rampenplan afgekondigd door een zware brand in een afvalwerkend bedrijf. Die brak daar gisteravond uit en is nog altijd niet geblust. De hulpdiensten zijn daar wel massaal aanwezig. Er vielen geen gewonden en er is ook geen asbest aanwezig. Maar toch krijgen buurtbewoners de raad om ramen en deuren voorlopig dicht te houden. De oorzaak van de brand kennen we nog niet. De ministers van de Vlaamse regering zijn gisteravond zonder begrotingsakkoord uit elkaar gegaan. Na zowat 12 uur overleg. Vooral over een nieuwe tabel met cijfers van minister-president Diependalen van N-VA. Coalitiepartners CD&V en Vooruit noemen die nog niet evenwichtig genoeg. De standpunten liggen nog heel ver uit elkaar, horen we. Deze namiddag praat Diependalen voort, wel met de partijen apart. Om 2 uur met Vooruit en 1 uur later volgt CD&V. Een akkoord wordt pas in de loop van de nacht van zondag op maandag verwacht. Maandag moet Diependalen zijn beleid voorstellen in het parlement. Hij zoekt 1,5 tot 2 miljard euro. En onze Rode Duivels zijn sterk begonnen aan de Nations League. Ze gingen met 0-2 winnen in Italië. Mika Gods scoorde na 20 minuten in de eerste helft. En Dodi Lukebakio maakte er zo'n 20 minuten voor het einde 0-2 van. Het was de eerste wedstrijd onder de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. En ook de eerste overwinning van onze Duivels in een wedstrijd met inzet tegen Italië in meer dan 50 jaar. Nog in onze groep ging Frankrijk met 0-1 winnen in Turkije. Een doelpunt van sterspeler Kylian Mbappé. Maar die viel wel uit met een knieblessure en is er maandag in Brussel niet bij tegen België. De dag begint zonnig, maar geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf de kust. En in het westen kan het ook lichtjes regenen. Maxima rond 22 graden in het centrum van het land. Morgen wordt het zonnig en rond 25 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Siku-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. Broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
2: Ramen zonder sfeer of een muur die nog niet afvoelt? Bij Brussels Huis krijg je raam- en muurdecoratie op maat. Met exclusieve materialen en persoonlijk advies van A tot Z. Zo krijg je snel een transparante prijsraming. En onze vakmensen meten op en plaatsen perfect. Bezoek onze showroom in Aalst. En plan je gratis afspraak op brusselshuis.be.

0: is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Roeselare in West-Vlaanderen is het gemeentelijk rampenplan opgeheven. De burgemeester kondigde het gisteravond af door een zware brand in een afvalverwerkend bedrijf. De hulpdienst rukte massaal uit en kreeg het vuur daar rond 5 uur vanmorgen onder controle. Ze moeten daar wel nog een tijdje nablussen. Er vielen geen gewonden, er is ook geen asbest vrijgekomen. Maar de brandweer waarschuwt wel nog voor geurhinder en roetdeeltjes die neerkomen. Buurtbewoners krijgen de raad om ramen en deuren nog even dicht te houden. De oorzaak van die brand kennen we nog niet. De ministers van de Vlaamse regering zijn gisteravond zonder begrotingsakkoord uit elkaar gegaan. Na zowat 12 uur overleg, vooral over een nieuwe tabel met cijfers van minister-president Diependalen van N-VA. Coalitiepartners CD&V en Vooruit noemen die nog niet evenwichtig genoeg. De standpunten liggen nog heel ver uit elkaar, horen we. Deze namiddag praat Diependalen voort, wel met de partijen apart. Om 2 uur met Vooruit en 1 uur later met CD&V. Een akkoord wordt pas in de loop van de nacht van zondag op maandag verwacht. En onze Rode Duivels zijn sterk begonnen aan de Nations League. Ze gingen met 0-2 winnen in Italië. Mika Gods scoorde na 20 minuten in de eerste helft. En Dodi Lukebakio maakte er zo'n 20 minuten voor het einde 0-2 van. Het was de eerste wedstrijd onder de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. En ook de eerste overwinning van onze Duivels in een wedstrijd met inzet tegen Italië in meer dan 50 jaar. De dag begint zonnig, maar geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf de kust. En in het westen kan het ook lichtjes regenen. Maxima rond 22 graden in het centrum van het land. Morgen wordt het zonnig en rond 25 graden.

0: Voilà, beste vrienden, even over zeven op deze zaterdag, vroege zaterdagochtend. Je hoorde Phil Collins met Sue Studio. Het gaat ondertussen niet zo denderend met de Phil, dat wisten we al een tijdje. Enfin, hopelijk bent u goed opgestaan.
1: Chris van Lopsal.
0: En niet met een houten kop, of toch?
2: Smiddags.

uit. Ik tast naar mijn broek, mijn sokken zijn weer zoek. Mijn lever is gevaarlijk aan het schuiven. Mijn keel is uitgedroogd en de zon schijnt al hoog.

s'avonds dan ben ik weer de frisse knaap. Daar heb ik mijn gezicht teruggevonden. Mijn ogen staan weer recht, mijn blik is onbeschonden. Van op z'n valdera, ik ben paraat. Een nieuw feest begint, ik drink, drink, drink. Ik drink me nogal tegen mijn longen. Maar enkele uren later, dan ligt er weer een kater. Van op z'n valdera, van op z'n valdera, van op z'n valdera naar mij te lonken.

0: Schat, er zitten sterken in de voorruit van de auto. En we vertrekken vrijdag op vakantie naar Frankrijk.
1: Ja, oké, maar wanneer moeten wij dan de wagen binnenbrengen? We werken nog heel de week.
0: Weet je wat? We bellen Silco Autoglas. Die komen gewoon naar hier.
1: Ha, naar hier, bij ons, thuis.
0: Ja, gewoon een afspraak maken en zij komen waar en wanneer het past.
1: Ah.
0: Thuis, op het werk, het maakt niet uit.
1: En regelen ze ook alles met de verzekering dan?
0: Ja, alles. Wij moeten niks doen.
1: Ja, dan ga ik hen direct bellen morgen, hè. Dan kunnen we vrijdag veilig op vakantie vertrekken.
2: Silco Autoglas komt naar jou toe, thuis of op het werk. Het maakt niet uit. Bel gratis 0800 949 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
3: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud.

0: Profiteer nu van voordelige acties bij verfgroothandel V&D in Halen. Of je nu binnen of buiten gaat verven, nu speciale kortingen. Wij maken uw kleur op maat, steeds kwaliteit en topadvies. V&D heeft ook een ruime keuze in vloerbedekking, zonnewering en raamdecoratie. Kom langs en ontdek ons hele assortiment. Meldertse straat 8 op het bedrijventerrein Zeelemse Heide in Zeelemhalen. V&D Verfgroothandel vind je ook op Facebook.
1: De prijs valt altijd mee bij Verfgroothandel.
2: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
3: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
4: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
2: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
5: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
6: Heiligenbormstraat 30, Alke.

0: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Sterretje in je ruit en binnenkort op vakantie? Geen stress. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering. Jouw

Sister Sledge, en ja, die moesten zo 's morgens vroeg al een beetje complimentjes geven, hè. Ja, he's the greatest dancer. Daarvoor ook Marianne Faithfull gehoord met The Ballad of Lucy Jordan. Radio Demonstad, de grootste klassieker aller tijden met Eddie Grant. Het is een minder bekende hit van hem, My Turn to Love You. Ieder zijn beurt is niks te vinden.

Ja, ja, Cliff Richard en In the Country. In the Country, maar dat gaat hier nogal snel, want ik zie dat we van In the Country naar In the Ghetto gaan. Ja, misschien zit ik toch liever in het eerste, hoor. As the

Début de soirée was dat en La Nuit de Folie, beste vrienden, uit 1988. La Nuit de Folie. Zou dat iets kunnen zijn voor vanavond of voor vannacht? Ja, het zou kunnen, hè. Ik weet niet wat u gepland heeft dit weekend, maar ja, je weet maar nooit. Ik heb nu wel even zin in een zonnig muziekje. Het was nou niet meteen de allergrootste hit voor Julio Iglesias, maar ja, het is wel lekker, deze Moralito.

0: Frank?
1: Ja?
0: Kom eens kijken. Er zitten sterken in de ruit van de camionet.
1: Oh, nee. Oh, we hebben nog een volle week werk hier op de werf.
0: Ik bel Silco Autoglas wel.
2: Silco?
1: Ja, en dan moeten we zeker naar Alken rijden met de camionet.
0: Maar nee, die komen gewoon naar hier, naar de werf.
1: Oh, jij maakt dat niet mee, zeg.
0: En de verzekering regelt alles. En wij werken gewoon door.
1: Ja, dat is eigenlijk ideaal voor ons, hè?
3: Silco Autoglas komt naar jou toe. Op de werf, op kantoor, waar jij de dag van afspraak werkt. Bel gratis 0800 900 49 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
4: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
5: Last van een vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders. Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495 29 09 77 of mail naar rogervandervelpen@hotmail.com. Herfst, storm, regen, bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van, want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
6: Solar Assistance to the rescue!
5: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.
7: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
8: Peugeot. Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
9: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
3: Sterretje in de ruit van de werkkamionet, Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.

Nou ja, in de 60's mocht het vooruit gaan. Hè? Ludo and the Lovers met Shout was dat. Een hele goede morgen, beste vrienden. Welkom, Radio Demerstad op zaterdagochtend. En ja, kijk, ik heb hier nog Matt Bianco met Get Out of Your Lazy Bed. En daar zit ik eigenlijk voor om u uit uw lazy bed te jagen. Of we gaan naar het nieuws van 8 uur. Tot zo.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Onze politie krijgt al maar meer meldingen van homofoob of transfoob geweld. Het waren er vorig jaar 600, of een derde meer dan in 2024. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Belang opvroeg bij justitieminister Verlinde. Ze staan vanmorgen in HLN, naar aanleiding van het incident met influencer Jonathan Médard in Gent. De meeste gevallen van homofoob of transfoob geweld gebeuren in het Brussels gewest, gevolgd door Antwerpen en Gent. En opvallend, bijna de helft van de verdachten is minderjarig. In 2024 was dat nog maar zowat 1 op de 3. De ministers van de Vlaamse regering zijn gisteravond zonder begrotingsakkoord uit elkaar gegaan. Ze zaten zowat 12 uur samen, vooral over cijfers en voorstellen van minister-president Diependalen van N-VA. Coalitiepartners CD&V en Vooruit noemen die nog niet evenwichtig genoeg. We zijn er nog lang niet, zegt N-VA-minister Ben Weitz.
4: Het is ook gewoon een moeilijke oefening, dus we hebben nog wel werk.
5: Maar groeien jullie stilaan naar elkaar toe of niet?
4: Ik hoop het. We doen gewoon ons best om te geraken tot een akkoord. Maar het zal nog wel wat moeite vergen.
5: Hebben jullie het gevoel dat er naar jullie geluisterd wordt naar de voorstellen?
4: Wel, ik ga spreken aan de onderhandelingstafel, maar niet op een andere locatie.
3: Deze namiddag praat Diependalen voort, maar wel met de partijen apart. Maandagnamiddag moet hij zijn beleid voorstellen in het parlement. Diependalen zoekt 1,5 tot 2 miljard euro. In Roeselare in West-Vlaanderen is het gemeentelijk rampenplan opgeheven. De burgemeester kondigde dat gisteravond af door een zware brand in een afvalverwerkend bedrijf. De hulpdiensten rukten massaal uit en kregen het vuur rond 5 uur vanmorgen onder controle. Ze moeten daar wel nog een tijdje blussen. Er vielen geen gewonden en er is ook geen asbest vrijgekomen. De oorzaak van de brand kennen we nog niet. De Russische president Poetin zegt dat Rusland zich niet voorbereidt op een oorlog met Europa. De afgelopen weken waarschuwden verschillende Europese veiligheidsdiensten daarvoor. Zo verwacht de Tsjechische inlichtingendienst de komende maanden al een aanval. Maar Poetin spreekt dat dus tegen. Sterke start voor onze Rode Duivels in de Nations League. Ze gingen met 0-2 winnen in en tegen Italië. Mika God scoorde na 20 minuten in de eerste helft. En Dodi Luki Bakio maakte zo'n 20 minuten voor het einde de 0-2. Het was de eerste wedstrijd onder onze nieuwe bondscoach, Mark van Bommel.
6: De intensiteit en de bereidheid was op het veld laten zien. Daar begint het mee en daar voeg je dan de speelwijze aan toe. En ik denk dat van beide heel veel naar boven kwam. Er gingen ook best wel veel dingen fout. Maar dat is ook logisch als je maar 3 dagen een trainer bent. Maar dit is wel een mooi begin, ja.
3: Het is ook de eerste keer in meer dan 50 jaar dat onze Duivels een match met inzet tegen Italië kunnen winnen. Nog in onze groep ging Frankrijk met 0-1 winnen in Turkije, een doelpunt van Kylian Mbappé. Maar die viel wel uit met een knieblessure en is er maandag in Brussel niet bij tegen België. De dag begint zonnig, maar geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf de kust. En in het westen kan het ook lichtjes regenen. Maxima rond 22 graden in het centrum van het land. Morgen wordt het zonnig, rond 25 graden. Maandag kans op wat regen en opnieuw 25 graden. En dinsdag zon en tot 28 graden.

0: Mijn vroegere baas zei altijd, het goud ligt op straat. Je moet het daar gaan zoeken. Ik heb heel lang gezocht en niet veel gevonden, eerlijk gezegd. Spender Ballet was dat met de Golds.
1: Chris van Opstal.
0: Goedemorgen, welkom op zaterdag.

0: Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Op onze service kan je bouwen. Govaerts, een kwestie van vertrouwen.
2: Hier zijn we rechtstreeks van bij gordijnenatelier Chris. Het is hier nu al druk, maar het gaat nog drukker worden.
0: Jazeker, kom naar onze opendeurdag op zaterdag 26 september van 10 tot 18 uur en profiteer van toffe acties.
2: Kom gerust eens langs en geniet mee van deze acties.
3: Gordijnenatelier Chris, Heerbaan 74, Kersbeek Miskom en Casinostraat 3 in Sint-Truiden. Heeft uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen, uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt u e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier.
0: In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op 3 verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak.
3: Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.

tuingereedschappen, sanitair, elektro. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen. Amerika.

Fleetwood Mac was dat Go Your Own Way. Een van hun muzikale handtekeningen natuurlijk, hè, uit 1977. Ja, er zijn heel wat activiteiten in onze regio. En in plaats dat we die nu allemaal gaan opsommen, kan ik u ook gewoon doorverwijzen natuurlijk naar onze website radiodemerstad.be. Daar zet onze redacteur Frits van Perk alles netjes op een rijtje in de agenda. U moet maar eens gaan kijken. En er is vast en zeker wel een activiteit die u kan bekoren dit weekend. Dit is One Too Many, vergeten radioplaatje uit 89 met Downtown.

Nee, dat is zo. Blijf maar gewoon bij ons. Hè. Het is hier oké. Don't look any further. Het was Dennis Edwards en Cilla Garrett uit 87. Ook Steam was erbij. De originele Na Na Na Na Hey Hey Kiss Him Goodbye. Waarom zeg ik dat daarbij? De originele? Wel ja, in de 80's is het ooit nog eens gecoverd door

je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.

aardig op leeftijd. En ja, ze ziet er nog steeds, hoe zullen we dat zeggen, redelijk geconserveerd uit. Maar ja, er is natuurlijk ook al serieus aan gewerkt. Er zijn al wel wat verbouwingen gebeurd bij Cher. All or Nothing was dat in 1999. En dit is Bloem, Nederlands groepje, populair in de jaren 80. Ik wil alleen bij jou zijn.

0: weer de tijd van het jaar. Halloween.
1: Beleef je met de festivalshop. De grootste keuze Halloween artikelen. Decoratie, kostuums voor volwassenen en kinderen. Ontdek ons assortiment lenzen en make-up. Maak je eigen schrikwekkende wonden met veel bloed. Festivalshop, dat is 2 verdiepingen horror. Diestestraat 105 Scherpenheuvel. Festivalshop.be.
2: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
3: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
4: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
5: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.

Yeah, the Love Unlimited Orchestra and Walking in the Rain with the One I Love. Een beetje een vreemde plaat gevonden van iemand die belt naar haar man en zegt van ja, ik ben door de regen gegaan en het was romantisch. Ja, goed, het is een onderwerp waarvan ik dacht toen van oké, als je daar platen kan over maken en het worden ook nog hits. Ja, gefeliciteerd. Het gebeurde in 1972. We gaan naar het nieuws van 9 uur met Racy and Lay Your Love on Me.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Onze politie krijgt al maar meer meldingen van homofoob of transfoob geweld. Het waren er vorig jaar 600, of een derde meer dan in 2024. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Belang opvroeg bij justitieminister Verlinde. Aanleiding is het incident met influencer Jonathan Medaar in Gent. De meeste gevallen van homofoob en transfoob geweld gebeuren in het Brussels gewest, gevolgd door Antwerpen en Gent. En opvallend, bijna de helft van de verdachten is minderjarig. In 2024 was dat nog maar zowat 1 op de 3. De Vlaamse regering komt deze namiddag opnieuw samen over de begroting. Gisteravond gingen ze na 12 uur praten zonder akkoord uit elkaar. CD&V en Vooruit vinden de voorstellen van N-VA-minister-president Diependalen voorlopig onvoldoende. We zijn er nog lang niet, zegt N-VA-minister Ben Weitz.
4: Het is ook gewoon een moeilijke oefening, dus we hebben nog wel werk.
5: Maar groeien jullie stilaan naar elkaar toe of niet?
4: Ik hoop het. We doen gewoon ons best om te geraken tot een akkoord. Maar er zal nog wel wat moeite werken.
5: Hebben jullie het gevoel dat er naar jullie geluisterd wordt naar de voorstellen?
4: Wel, ik ga spreken aan de onderhandelingstafel, maar niet op een andere locatie.
3: Diependalen praat om 2 uur met Vooruit en daarna met CD&V. Maandagnamiddag moet hij zijn beleid voorstellen in het parlement. Diependalen zoekt 1,5 tot 2 miljard euro. De zware brand in een afvalverwerkend bedrijf in Roeselare is onder controle. Het gemeentelijk rampenplan is daarom ook afgeblazen. De brand brak gisteravond uit. Er vielen geen gewonden, er kwam ook geen asbest vrij. De oorzaak van de brand kennen we nog niet. Opnieuw een incident met artificiële intelligentie. Dat heeft ongevraagd beelden van gebruikers van ChatGPT online gegooid. Het zou gaan om 53 gevallen. Volgens maker OpenAI is alles intussen weer weggehaald. Het zou het eerste incident zijn waarbij ook gegevens van gebruikers getroffen zijn. De voorbije weken doken er meerdere berichten op van incidenten waarbij AI ongewild databanken en systemen hackte. Een sterke start van onze Rode Duivels in de Nations League. Ze gingen met 0-2 winnen in Italië. Het was de eerste wedstrijd onder de nieuwe bondscoach Mark van Bommel.
6: De intensiteit en de bereidheid was op het veld laten zien. Daar begint het mee en daar voeg je dan de speelwijze aan toe. En ik denk dat van beide heel veel naar boven kwam. Er gingen ook best wel veel dingen fout. Maar dat is ook logisch als je maar 3 dagen aan het trainen bent. Maar dit is wel een mooi begin, ja.
3: Het is de eerste keer in meer dan 50 jaar dat onze Duivels een match met inzet tegen Italië kunnen winnen. De dag begint zonnig, maar geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf de kust. In het westen kan het ook lichtjes regenen. Maxima rond 22 graden in het centrum van het land. Morgen wordt het zonnig en rond 25 graden.

John Travolta, Olivia Newton-John and You're the One That I Want. Een hele goede morgen allemaal. Welkom hier in deel 3 van de ochtend. Chris van Opstal. Is er nog iets voor op de boterham? Ah ja, bread and butter. Het is geen vetten, hè?

0: Rush Hour tijdens het weekend van de klant in Diest. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober krijgt shoppen in Diest een nieuw ritme met Rush Hour. Organiseren de lokale handelaars het hele weekend lang tijdelijke acties en belevenissen van telkens 1 uur. Bovendien kan je het ganse weekend overal in het stadscentrum gratis parkeren. Meer informatie over Rush Hour vind je op diest.be. Klik daardoor naar Rush Hour. Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
1: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek geen mannenzaak moet zijn. Trick en Fix, betrouwbaar, nauwgezet en vakkundig. Neem contact op via trickandfix.be of mail naar trickfix@trickandfix.be. Bel of sms 0468-5161-91. Trick en Fix, uw elektricisten met verstand van zaken.
2: Verven met VND, dat is een goed idee. VND geeft goede raad en maakt uw kleur zelfs op maat.
3: Profiteer nu bij VND en doe uw voordeel. VND, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is VND in Halen. Meldertse straat nummer 8.
2: Voor meer verf en minder betalen, gaan we VND in Halen.
0: De sprankelende romantische komedie met hilarische momenten, Play It Again, Sam van Woody Allen, is de opener van het KVT theaterseizoen in Diest. Alan Felix ligt in scheiding met zijn vrouw en zoekt steun bij vrienden. En bij de geest van Humphrey Bogart. Voorstellingen van 18 september tot 3 oktober, telkens om 20:30. Reserveer via kvt.be.

Breakfast Club was dat. En we are right on track, beste vrienden. Ja, we zitten op het juiste spoor. We zitten op het spoor van de grootste klassiekers aller tijden hier bij Radio Demerstad. De Osmonds was een zeer muzikale familie. En misschien het meisje met de mooiste stem daaruit was Marie Osmond van de Paper Roses.

En die Medeiros, Bailer Calypso. Toch nog een beetje zomer op de radio, zo eind september. Ja, dat moet kunnen. Louis Neus, ja, die had al zorgen in 1967. Nou ja, zouden de belastingen toen ook al zo hoog geweest?

0: vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders, Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495-29-0977 of mail naar rogervandervelpen@hotmail.com.
1: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weijer-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbyster kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
2: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
1: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerke. 0498-31-37-19. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort. Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

ABBA, Knowing Me, Knowing You. En zo is het bijna 10 uur geworden. Zometeen is er Willem met de nieuwe graffiti na 10 uur. En van ons krijg je nog een vergeten plaatje van Lurie Spey, die wij vooral kennen van How Many Times. Dit was een van de opvolgertjes. Good News, Bad News. Over het nieuws gesproken, nieuws van 10 uur komt eraan.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In het centrum van Aalst zijn twee mensen opgepakt na een schietpartij. Daar viel één gewonde, maar die is volgens de burgemeester niet in levensgevaar. Er zijn verschillende straten afgesloten, zodat politie en parket de zaak kunnen onderzoeken. Volgens de burgemeester is er voorlopig geen link met het drugsmilieu. Wie thuis zijn gasaansluiting wil laten weghalen, betaalt er al snel 1000 euro voor. Dat schrijft het Nieuwsblad. Je draait niet gewoon de gaskraan dicht. Je moet ook de gasmeter en de aansluiting met de straat laten weghalen. Patrick Oof van sectorfederatie Klimafet pleit voor een betaalbaar plan.
4: Die mensen die het konden betalen, die hebben er al waarschijnlijk iets aan gedaan. Die rijden al met een elektrische auto, die hebben een warmtepomp, die hebben desnoods een airco-installatie om te koelen in de zomer, maar die kan ook gebruikt worden in de winter om te verwarmen. Maar er is een hele groep van mensen die niet de middelen hebben om dat te doen.
3: Er zijn in de eerste 7 maanden van dit jaar wel meer warmtepompen verkocht. De regering wil dat heel Vlaanderen tegen 2050 gasvrij verwarmt. Opnieuw een incident met artificiële intelligentie. Dat heeft uit zichzelf beelden van gebruikers van ChatGPT online gegooid. Ze gaan om 53 gevallen. Volgens maker OpenAI is alles intussen weer offline gehaald. Het zou het eerste incident zijn waarbij ook gegevens van gebruikers getroffen zijn. De voorbije weken doken er meerdere berichten op van incidenten waarbij AI, zonder dat iemand de opdracht gaf, databanken en systemen hackte. Eerst nog zon, maar geleidelijk meer wolken vanaf de kust, bij 22 graden in het binnenland. Morgen veel zon en 25 graden.

0: Ja, we stoppen niet tot we er genoeg van krijgen. We zijn pas begonnen, dus dat kan nog wel even duren. De komende 2 uur zit je met mij opgescheept op deze zaterdag voormiddag hier bij Radio Demestad. Dank je, Chris, voor de 3 voorbije radiouren. En wij zetten de activiteiten op een rij in Diest en omgeving in een samenstelling en redactie van Frits van Perk. Vrienden en vriendinnen, van harte welkom.
1: Graffiti. Van

0: Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart met een interessante voorwaardelijke overnamebonus en de speciale Citroën Care garantie tot 8 jaar. Er is al een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Citroën. Info en voorwaarden op citroën.be.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
3: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak. Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
4: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.

De film werd een gigantische flop, maar de soundtrack werd de nummer 1 voor de knappe Olivia Newton-John in een samenwerking met The Electric Light Orchestra. Dat was Xanadu. Tot de 3 uur vanmiddag vindt in de Tuinwijkstraat in Geetbets een rommelmarkt plaats. Vanaf 17 uur kan je ook deelnemen aan de barbecue. Vanaf 11:30 organiseert voetbalclub Klimop Begijnendijk in de parochiezaal een mosselfeest. Ook fidé en curryworst staan op het menu. En nog een eetdag in het Laar in Okselaar. Een eetdag ten voordele van de VZW Houden van Mensen. Voor mosselen, stoofvlees, fidé, vispannetje, koude schotel en curryworst kan je aanschuiven tussen 12 en 2 of tussen 4 en 8 in de vooravond. Laat het jullie smaken! Dit is een nummer van de Everly Brothers, gecoverd door Brian Ferry een halve eeuw geleden. En Brian wordt er vandaag 81. Dit is The Price of Love.

Ja, ja, van het zonnetje mogen we niet klagen. Hè. De komende dagen gaat het best behoorlijk een soort van nazomertje worden, denk ik. Hè. Een Indian Summer. Een nummer van Bobby Hepp in de discoversie van Boney M. was dat met Sunny. Vanmiddag tussen 12 en 9 uur vanavond zet de VZW Ons te Huis in het gasthuis in Aarschot haar deuren open onder het motto We Have a Dream, met een dag vol wereldmuziek, percussie en ontmoeting. En het ontmoetingscentrum Den Egger bestaat 20 jaar en dat wordt gevierd. Ze zijn daar gisteren al mee begonnen. En om 1 uur vanmiddag dan start een namiddag met het straattheater en diverse acts. Er is ook een streekmarkt en een tafel met gerechten uit de keuken van de Merode. En om 8 uur vanavond, als kers op de taart, volgt een optreden van Portland met in het voorprogramma Ibe. Dat alles kadert dus in de viering van 20 jaar Den Egger. De toegang is overigens gratis. En nu trekken we naar Italië. Alice, dat is een madame die eigenlijk Carla Bisi heet en ze wordt er vandaag 72. In 1984 trok ze met Franco Battiato naar het Songfestival. Met succes, i treni detto zeur.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

We moeten nog wel een beetje lucht hebben, hè, Jimmy. Jimmy Frey, duw een beetje. Er kan nog eentje bij. Het was een dikke hit voor hem in 1970. Vanmiddag om 14:00 vertrekt op de Grote Markt van Aarschot een gegidste wandeling waar verleden en heden elkaar ontmoeten. De focus ligt op 100 jaar sociaal wonen in de Tuinwijk in Aarschot. En nog om 14:00 gaat aan het Demerbrugje in Langdorp de Demerjogging van start over 5 of 10 kilometer. De kinderen kunnen deelnemen aan de 200, 400 of 600 meter. Basistarief bij voorinschrijving lag op €6. Ter plaatse is dat €7. En nu naar de band Los Lobos. Mexicaanse groep en frontman, zanger, gitarist César Rosas wordt er vandaag 72. En Los Lobos werd bekend met de soundtrack voor de film over het leven van Richie Valens in de 80's. Ook al bijna 40 jaar geleden. Los Lobos met hun versie van La Bamba.

0: zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer Nieuwerkerke. 0498 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.
1: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
2: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
3: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
4: Herfst, storm, regen, bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van, want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
5: Solar Assistance to the rescue!
4: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.
6: Een nieuwe of tweedehands wagen?
7: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
6: Groep Govaert, in Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
7: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
6: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
7: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaert Used Cars.
6: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
7: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
6: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
7: Erkend door de meeste verzekeringen.
6: Groep Govaert in Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
7: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
8: Wasserij De Parel. Voor al uw kleine en grote wasjes en droogkuis. Wasserij De Parel is ook een automatisch wassalon. Langs de Lierse Steenweg 43 in Aarschot. Alle info wasserijdeparel.be.
9: Wasserij De Parel zoekt een gemotiveerd medewerker met ervaring in strijken van hemden, kostuums en trouwkleding. Ervaring met droogkuis of droogkuismachine is een pluspunt. Ruime vrijheid, uren en dagen bespreekbaar. Bel snel Wasserij De Parel 0475.

Ex van Donna Summer, dit keer met de hulp van Stockade Cunham Waterman. I don't wanna get hurt. En wil je met de kinderen naar de film, dan kan dat vanmiddag om 14:00 in de schuur van Tuur in Tieltwinge. Want dan wordt de film Leo de Hagedis vertoond. Leo kan praten met kinderen en beleeft met hen de leukste avonturen. Tickets reserveer je via deschuurvantuur.be. En nu naar de band Everything But The Girl. En zangeres Tracy Horn wordt vandaag 64.

heerlijk nummer, hè? Missing van Everything But A Girl. En een heerlijke stem van zangeres Tracy Horn, die wordt 64. En nu naar het nieuws van 11 met Jonathan King. Oeka, tjaka, oeka, oeka, oeka, tjaka, oeka.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In het centrum van Aalst zijn twee mensen opgepakt na een schietpartij. Daarbij viel één gewonde, maar die is volgens de burgemeester Christophe Daze niet in levensgevaar. Politie en parket onderzoeken nog wat er precies gebeurd is en waarom.
4: Het is zo dat ik de buurt wel heel nauwlettend in het oog houd. Het is een overlastgevoelige buurt. We hebben ook een aantal extra camera's ingezet. Die zijn ons deze nacht zeer dienstig gebleken. Het onderzoek loopt volop. We moeten wachten op de bevindingen van het labo. Er is ook een wapendeskundige aangeduid. En dat zal ons meer moeten leren over de exacte omstandigheden.
3: Een link met het drugsmilieu lijkt er voorlopig niet te zijn. Het kan bijvoorbeeld gaan om een familieruzie. Wie thuis een gasaansluiting wil laten weghalen, betaalt daar al snel 1000 euro voor. Dat schrijft het Nieuwsblad. Je draait niet gewoon de gaskraan dicht. Je moet ook de gasmeter en de aansluiting met de straat laten weghalen. Patrick O. van sectorfederatie Klimavet pleit voor een betaalbaar plan.
5: Die mensen die het konden betalen, die hebben er al waarschijnlijk iets aan gedaan. Die rijden al met een elektrische auto, die hebben een warmtepomp, die hebben dus een airco-installatie om te koelen in de zomer, maar die kan ook gebruikt worden in de winter om te verwarmen. Maar er is een hele groep van mensen die niet de middelen hebben om dat te doen.
3: De regering wil dat heel Vlaanderen tegen 2050 gasvrij verwarmt. Amerikaans president Trump heeft het laatste onderhandelingsvoorstel van Iran geweigerd. Dat schrijft de Wall Street Journal. Iran stelde voor om de zeestraat van Hormuz te heropenen onder bepaalde voorwaarden, zodat er weer over andere dingen gepraat kon worden. Maar dat wil Trump blijkbaar niet. Volgens de krant wil hij Iran opnieuw bombarderen na de tussentijdse verkiezingen in november. Eerst nog zon, maar geleidelijk meer wolken bij 22 graden in het binnenland. Morgen veel zon en 25 graden.

0: Ja, dit moet zowat het laatste hitparade succes van de Dolly Dots geweest zijn. Met de hulp van het trio Stock Aitken en Waterman. De Dotjes met de What a Night. En zo openden we deel 2 van Graffiti op deze 26 september. Welkom bij Demerstad. We hebben nog wat activiteiten voor vandaag in en rond de Demerstad. In een samenstelling en redactie van Frits van Perk.
1: Graffiti! Van 10

0: Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft het ruimste aanbod voor de bouw en de bekende en betrouwbare merken Knauf, Soudal, Compactuna, Scala PVC, Amerikaanse stokpaal, ijzerwaren, glaswolisolatie, handgereedschappen en elektra. Hou het altijd veilig en bescherm u met werkkleding van Herok. Amerikaanse stok, de meest complete. Paalse Steenweg 284 in Paal.
1: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
2: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè. Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
1: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
3: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
4: Heiligenbormstraat 30.

0: Profiteer nu van voordelige acties bij verfgroothandel V&D in Halen. Of je nu binnen of buiten gaat verven, nu speciale kortingen. Wij maken uw kleur op maat, steeds kwaliteit en topadvies. V&D heeft ook een ruime keuze in vloerbedekking, zonnewering en raamdecoratie. Kom langs en ontdek ons hele assortiment. Meldertse straat 8 op het bedrijventerrein Zeelemse Heide in Zeelemhalen. V&D Verfgroothandel vind je ook op Facebook.
1: De prijs valt altijd mee. Bij Verfgroothandel V&D.
2: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mulles in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mulles heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mulles garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmulles.be.

Eind van de jaren 70. En Lou de Prijk die deed ook mee. En hij produceerde en zong ook dit nummer, Sa Plan Pour Moi. Plastique Bertrand die mocht enkel de dansjes uitvoeren op het podium. Vanmiddag tussen 2 en 6 nodigen het Huis van de Mens en de Diestse Vrijzinnige je uit voor een buurtfeest. Aan het Vrijgedacht weerklinkt muziek van Picali en er is initiatie salsa. Voor de jongere bezoekers is er grime en maakt een ballonkunstenaar zijn opwachting. En om 6 uur in de vooravond vindt in het centrum van Sint-Truiden de Lago Monumentenrun plaats. Eerst lopen de kinderen hun kids run liever over 1,5 kilometer. En nadien is er de monumentenrun over 6, 10 of 15 kilometer. En tot slot kan je de monumentenrun ook al wandelend afleggen, mocht je dat willen. Meer info trouwens op de website monumentenrunsintruiden.be. En het is vandaag 23 jaar geleden dat Robert Palmer overleed. 26 september 2003. Hij was er 54. En dit was indertijd zijn eerste hit, The Best of Both Worlds.

Het nummer werd nog in een discojasje gestoken door Bananarama, maar dit was de originele help van de Beatles. De kaartliefhebbers kunnen vanavond naar Assent. Om 7 uur gaat het kaartspel Wiezen van de KAWB van start in de oude jongensschool. Deelname is gratis. Vanavond om 8 uur kan je van op de Grote Markt met de Nachtwachter weer opstappen in het middeleeuwse Diest. Deelname €3, maar gratis voor kinderen tot 12 jaar. En om 8:30 vanavond brengt het KVT een opvoering van Play It Again, Sam in zijn theater over Alan Felix, die in scheiding ligt met zijn vrouw en steun zoekt bij vrienden en bij de geest van Humphrey Bogart. Reserveren doe je via kvt.be. En nu Belgische synthesizerpop van de groep Telex. En een van de leden was Marc Moulin, die overleed in 2008 op 26 september. Hij werd 66. We genieten nog even van

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Een leuke medley van rock'n'roll klassiekers uit de jaren 50 en 60 door Long Tall Ernie en de Shakers. Dat was Do You Remember? De rommelmarkt, die is er ook vandaag. Vandaag en morgen kan je tussen 9 en 5 rondkuieren op de rommelmarkt in en rond Zaal Den Akker in Rillaar. De inkom bedraagt er €2. En dan nog wat mosselweekends. Voetbalclub Kortenaken houdt in Zaal Berg en Dal vandaag en morgen een mosselweekend. Vandaag kan dat tussen 17 en 21 uur en morgen tussen 11 en 2 in Zaal Berg en Dal in Waanrode. En voetbalclub Betekom organiseert ook mosseldagen. Vandaag tussen 5 en 9 en morgen tussen 11:30 en 3. Op beide festiviteiten zijn ook andere gerechten verkrijgbaar. En dan nog een toneelbericht. De jeugd van het Aleidis Theater in Aarschot brengt een opvoering van Armandus de Zoveelste. Vandaag en morgen. Vandaag om 20 uur en morgen om 14 uur. Tickets kosten €12. En nu naar de status quo. Want een van de leden is Alan Lancaster. Die overleed 5 jaar geleden in 2021. Werd er 72. En we gaan gelijk nog eens rocken, met andere woorden. Rockin' all over the world.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Drie sterke argumenten, één keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. Het Opel Big Event met exclusieve aanbiedingen op het hele gamma. Ga langs bij je Opel verkooppunt. Voorwaarden op opel.be.
2: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
3: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
4: Het volgende feestseizoen komt.

0: visje uit de bol gaat? Voor je volledige outfit, inclusief accessoires, schoenen, juwelen en decoratie, kan je bij de festivalshop terecht. Zoemboel! De festivalshop heeft alles voor een geslaagd Oktoberfest. Kijk snel op onze website festivalshop.be. Diestestraat 105, Scherpenheuvel.
1: Zie je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de voortherkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.

Mr. Sam Cooke, een nummer dat nog gecoverd werd door de Spinners in 1980. Maar dit was de originele Cupid. En wij ronden hieraf met nog een sportoverzichtje voor vanavond. Er wordt gevoetbald om 19:30 Keiberg tegen Aarschot en Linkhout tegen Wiemismeer. Om 20:00 RWL Sport B tegen Binkom B. En om 19:15 Paal Ter Vand tegen Op Glabbeek. Voetbalclub FC Beringen is vrij dit weekend in de competitie, maar speelt wel een vriendschappelijke wedstrijd om 18:00 in het Mijnstadion tegen de U21 van Sint-Truiden. Voor de fans. De abonnees mogen trouwens gratis binnen. Er is basketbal. Klem Scherpenheuvel tegen Bertum en Toyota Wouters Diest tegen Kortenberg. Allebei om 20:30 vanavond. En ook volleybal. De mannen van Golazzo Averbode ontmoeten Zoersel B om 20:30. En de vrouwen van Golazzo Averbode B spelen tegen Aarschot om 15:00. En om 16:30 Golazzo Averbode A van de vrouwen. Dus tegen Phoenix Haagd B. Zo, dat was het. Het hele overzichtje. Morgen dan zijn we er uiteraard opnieuw met de zondageditie van Graffiti. Dank je Frits voor de samenstelling en de redactie. En zo meteen is het aan Herman de Graaf voor de Flashback Top 30. En hij neemt je mee terug naar 1988.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Hogere studies zijn in 10 jaar tijd bijna de helft duurder geworden. Dat heeft Thomas More Hogeschool berekend. Studeren en op kot gaan kost elk jaar ruim 18.000 euro zonder studiebeurs. Wie pendelt betaalt bijna 12.000 euro per jaar. Nele Peters van Thomas More.
4: We houden rekening met de leefkosten. Voeding, kleding, ontspanning bijvoorbeeld. En daarnaast houden we rekening met de zogenaamde strikte studiekosten en de ruime studiekosten. Dat is bijvoorbeeld het inschrijvingsgeld of de cursussen die je betaalt, die dus verbonden zijn aan je opleiding. En de ruime studiekosten die houden verband met bijvoorbeeld het kot of het vervoer wanneer je een pendelstudent bent.
3: Een kot kost je tegenwoordig trouwens gemiddeld net geen 6.000 euro per jaar. De kerk in Vlaanderen is rijk. De 5 bisdommen hebben samen bijna 178 miljoen euro op hun spaarrekeningen staan. En als we alle VZW's erbij tellen waar de kerk mee verbonden is, gaat het in totaal zelfs om ruim 1,1 miljard. Dat heeft het Nieuwsblad berekend. Best opvallend, want we gaan al maar minder naar de kerk. Bisdommen halen hun geld vooral uit beleggingen, giften en erfenissen. Zowel de Vlaamse als de federale regering kijken naar hen voor hun begroting. Het parket onderzoekt de schietpartij in het centrum van Aalst. Daarbij raakte afgelopen nacht een man van 23 gewond, maar hij is niet in levensgevaar. De politie kon 2 verdachten oppakken, ook 2 mannen van begin de 20. Zij worden nu ondervraagd. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is en waarom. Je hoort burgemeester Christophe Dazen.
5: Het is zo dat ik de buurt wel heel nauwlettend in het oog houd. Het is een overlastgevoelige buurt. We hebben ook een aantal extra camera's ingezet. Die zijn ons deze nacht zeer dienstig gebleken. Het onderzoek loopt volop. We moeten wachten op de bevindingen van het labo. Er is ook een wapendeskundige aangeduid. En dat zal ons meer moeten leren over de exacte omstandigheden.
3: Een link met het drugsmilieu lijkt er voorlopig niet te zijn. Het kan bijvoorbeeld gaan om een familieruzie. Amerikaans president Trump heeft het laatste onderhandelingsvoorstel van Iran geweigerd. Dat schrijft de Wall Street Journal. Iran stelde voor om de zeestraat van Hormuz te heropenen onder bepaalde voorwaarden, zodat er weer over andere dingen gepraat kon worden. Maar dat wil Trump blijkbaar niet. Volgens de krant wil hij Iran opnieuw bombarderen na de tussentijdse verkiezingen in november. En op het WK wielrennen gaat onze wielerbond met de renners communiceren via briefjes op drinkbussen. Dat is gezegd op de laatste persbabbel voor de mannenwegrit van morgen. Op het WK mogen renners geen oortjes gebruiken om met hun ploegleiders te praten. Dus zoeken ze alternatieven. En straks beginnen de vrouwen trouwens aan hun WK-wegrit met Lotte Kopecky als een van de kanshebbers op de titel. Vanmiddag en vanavond meer wolken in het noordwesten, zonniger in het zuidoosten. Het blijft zo goed als droog bij zo'n 22 graden. Morgen veel zon en maximaal rond 25 graden. Maandag kans op wat regen en 25 graden. Dinsdag zon en tot 28 graden.

Tegen de fans van Willem de Groot zou ik zeggen, blijf nog even, want er staat hier weer een mooie flashback top 30 klaar. En ook tegen alle anderen zeggen wij goedemiddag en welkom in 1988. Het jaar dat er een groot dopingschandaal in de atletiek losbarst op de Olympische Spelen in Seoul. Er voor het eerst XTC opduikt op fuiven en in discotheken. En onze Belgische frieten een eigen keurmerk krijgen nadat de pas opgerichte vereniging van frituuruitbaters vastgesteld had dat het frietvet van sommige frituren kankerverwekkende stoffen bevat. En op muzikaal vlak telde de lijst van 24 september slechts 4 nieuwkomers en kunnen we straks uitpakken met de nieuwe nummer 1. Maar aftrappen doen we uiteraard helemaal onderaan op 30 met Bros, and I Owe You Nothing.

Een spartelende regenworm in de snavel van een kraai proberen de jongens van Bros om toch nog niet helemaal uit deze top 30 te verdwijnen. Maar ik vrees dat het wel degelijk hun laatste week was. Want met I Owe You Nothing, dat eerder de opvolger was van When Will I Be Famous, zakten ze na 11 weken als een baksteen 20 plaatsen naar beneden van 10 naar 30. En ook 29 is een zakker van Transvision Vamp en I Want Your Love.

0: Dat was de enige hit bij ons van Transvision Vamp. Een band waarvan zowat alle leden een stevig punkverleden hadden. En dat hoor je ook op I Want Your Love, waarmee ze een soort post-punk-beweging op gang probeerden te brengen. Maar helaas voor hen blijft het bij deze ene hit. Met I Want Your Love zakte Transvision Vamp van 24 naar 29.
1: Flashback top 30. Terugblik.
0: Op 2 september brengt een helikopter midden op de Noordzee een Franse arts aan boord van het Italiaanse vrachtschip de Karen B. De kapitein had eerder gemeld dat 5 van de 10 bemanningsleden ziek geworden waren. Vermoedelijk als gevolg van de lading die uit meer dan 2000 ton giftig industrieel Italiaans afval bestond. Het schip was al een tijdje op de dool omdat het in geen enkele haven zijn lading mocht lossen. En ook op 2 september gaat de Human Rights Now wereldtournee van start, die in totaal 6 weken zal duren en 20 benefietconcerten zal omvatten. Bedoeling was om het 40-jarige jubileum van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens onder de aandacht te brengen. Optredende artiesten waren onder meer Bruce Springsteen, Sting, Peter Gabriel en Tracy Chapman. 1988 was ook het jaar van de wederopstanding van Bill Medley. Hij was in de jaren 60 de ene helft van het duo The Righteous Brothers, bekend van de oerklassiekers You've Lost That Lovin' Feeling en Unchained Melody. Maar beleeft 38 jaar geleden opnieuw hoogdagen dankzij The Time of My Life. Zijn duet met Jennifer Warnes uit Dirty Dancing, dat maar liefst 7 weken op 1 stond. En ook deze solo-single komt uit een film, de 3e Rambo-film met Sylvester Stallone. Dit is nieuw op 28, Bill Medley, and he ain't heavy, he's my brother. The road.

0: Dat was het duo Womack en Womack dat de volgende weken als een TGV door deze top 30 zal razen met Teardrops, dat uiteindelijk 3 weken op nummer 1 zal staan. Maar de start was eigenlijk eerder aarzelend, want na 2 weken blijft de dochter van Sam Cooke samen met haar man Cecil Womack hangen op 27. En op 26 onze eerste kennismaking met de confetti's en de boomlange, inmiddels overleden Peter Renkens. En in onze herinnering leek dit een enorme grote hit, maar dat valt behoorlijk tegen.
1: This is a sound of sea.
0: Want verder dan 17 kwamen ze nooit met wat in eerste instantie begonnen was als publiciteitsstunt voor de Antwerpse discotheek Confetti's. En het heet...
1: This is a sound of sea. A sound which creates a new dimension. This is a new style of music.

0: Schat, er zitten sterken in de voorruit van de auto. En we vertrekken vrijdag op vakantie naar Frankrijk.
1: Ja, oké, maar wanneer moeten wij dan de wagen binnenbrengen? We werken nog heel de week.
0: Weet je wat? We bellen Silco Autoglas. Die komen gewoon naar hier.
1: Ah, naar hier, bij ons, thuis.
0: Ja, gewoon een afspraak maken en zij komen waar en wanneer het past.
1: Ah.
0: Thuis, op het werk, het maakt niet uit.
1: En regelen ze ook alles met de verzekering dan?
0: Ja, alles. Wij moeten niks doen.
1: Ja, dan ga ik hen direct bellen morgen, hè. Dan kunnen we vrijdag veilig op vakantie vertrekken.
2: Silco Autoglas komt naar jou toe, thuis of op het werk. Het maakt niet uit. Bel gratis 0800 900 49 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken. Heeft uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen. Uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt u e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier. In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op drie verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak. Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.
3: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbyserre kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
4: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
3: Kies voor Tunnelserres van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.

0: mee.
1: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
2: Hier zijn we rechtstreeks van bij gordijnenatelier Chris. Het is hier nu al druk, maar het gaat nog drukker worden.
3: Jazeker, kom naar onze opendeurdag op zaterdag 26 september van 10 tot 18 uur en profiteer van toffe acties.
2: Kom gerust eens langs en geniet mee van deze acties.
4: Gordijnenatelier Chris, Heerbaan 74, Kersbeek Miskom en Casinostraat 3 in Sint-Ruiden.
5: Garage Lokspieter is het officiële Renault en Dacia servicepunt in Hoelede, Randberg, met jarenlange ervaring. Je kan er ook terecht met andere merken voor onderhoud. Wij doen alle herstellingen, bandenwissel, uitlijnen, airco-service en zelfs kleine carrosseriewerken. Garage Lokspieter, voor een piekfijn onderhouden wagen. Steeds een eerlijke prijs, topservice en vriendelijke bediening. Garage Lokspieter, Dorpstraat 16, Hoelede, Randberg. 011-58-86-53. Alle info op garagelox.be.
6: Sterretje in je ruit en binnenkort op vakantie? Geen stress. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.
7: Top 30 Flashback.

In onze jaren 70-lijst is ABBA meestal het bekendste Zweedse muzikale exportproduct. Maar één decennium later wordt die fakkel vooral overgenomen door Europe. Afkomstig uit het idyllische plaatsje Upplands Väsby. Na de klassieker The Final Countdown, Rock the Night en Carrie scoren ze dit keer met Superstitious, waarmee Europe wel 10 plaatsen naar beneden tuimelde van 15 naar 25. Tot nog toe hadden we nog maar één van de 4 schamele nieuwkomers, 1 zittenblijver en vooral veel zakkers. En daar hoort ook deze bij van de Mac Band.

0: wel de koningin der bloemen moet zijn, omdat die al zo vaak bezongen werd door de meest uiteenlopende artiesten. En bij de opsomming die ik toen gaf, was ik deze nog vergeten van de Amerikaanse R&B-band The Mac Band, die onder de vleugels zaten van de bekende producer Babyface, die later ook nog zou werken met de groten der aarde als Whitney Houston, Madonna en Diana Ross. Maar hier zat hij achter Roses Are Red, waarmee de Mac Band zakte van 20 naar 24.
1: Flashback top 30, terugblik.
0: Op 3 september vindt in een leegstaande loods in het Amsterdamse havengebied de allereerste illegale rave en house party plaats. Meer dan 2000 mensen dansen de ganse nacht op house muziek die door de DJ's aan 120 beats per minuut door de boksen gejaagd werd. Op 11 september eindigt in New York het US Open Grand Slam tennistoernooi op Flushing Meadows. Bij de mannen wint de Zweed Mats Wielander door in de finale de Tsjechoslovaak Ivan Lendl te verslaan. Hij wordt daardoor ook de nieuwe nummer 1 van de wereld ten koste van diezelfde Ivan Lendl die nu de tweede beste is. Bij de dames is de winst voor Steffi Graaf die het haalt van de Argentijnse Gabriela Sabatini. En ook op 11 september wordt op het Monza-circuit in Italië de grote prijs Formule 1 gewonnen door de Oostenrijker Gerard Berger. Onze landgenoot Thierry Boutsen wordt zesde. Terug naar de lijst nu met de Schotse folk- en rockband Fairground Attraction. Met zangeres A.D. Reader, die tot dan toe vooral bekend was als achtergrondzangeres bij The Eurythmics. Zij hadden eerder in 88 al eens een grote hit gehad met Perfect. En zijn nu terug met een tweede single uit hun debuutplaat, die deze week 5 plaatsen winst boekt en van 28 naar 23 gaat. Dit is Find My Love.

En dan zeggen we hier... Want meer tijd hebben we helaas niet voor Paradise by the Dashboard Light. Maar ik neem aan dat iedereen wel weet hoe deze song eindigt. Want er zijn maar weinig mensen op deze planeet die het nummer niet kennen. Dat oorspronkelijk al uit 78 komt, maar door de jaren heen regelmatig werd heruitgebracht. Zoals in 88, naar aanleiding van het verschijnen van het nummer op cd-single. En dat leverde Meatloaf hernieuwd hitsucces op, waardoor hij samen met Ellen Foley opnieuw binnenkwam op 22. In onze uitzending van 2 weken geleden hoorde je hoe Vanessa Williams in september 83 verkozen werd tot allereerste zwarte Miss America. En hoe ze dat kroontje later ook weer opnieuw moest inleveren nadat er naaktfoto's van haar verschenen waren. Maar, zeiden we toen, ze zou er in latere jaren wel een mooie zangcarrière aan overhouden. En dat is nu precies 5 jaar later het geval, want ze komt in deze lijst nieuw binnen op 21 met The Right Stuff. Dit is Vanessa Williams.

0: Wasserij De Parel. Voor al uw kleine en grote wasjes en droogkuis. Wasserij De Parel is ook een automatisch wassalon. Langs de Lierse Steenweg 43 in Aarschot. Alle info, wasserijdeparel.be.
1: Wasserij De Parel zoekt een gemotiveerd medewerker met ervaring in strijken van hemden, kostuums en trouwkleding. Ervaring met droogkuis of droogkuismachine is een pluspunt. Ruime vrijheid, uren en dagen bespreekbaar. Bel snel Wasserij De Parel 0475 34 96 72.
0: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Er stonden op 24 september 1988 heel wat grote namen uit dat decennium in onze top 30, waar zeker ook Level 42 bij hoort. Al was het toch alweer geleden van begin 87 dat ze nog eens een grote hit hadden bij ons. Dat was toen met Running in the Family. Maar met deze was het weer goed raak en is Level 42 op weg naar de hoogste regiones van deze hitparade. Al is dat voorlopig nog met een slakkengangetje, want ze stegen eerder bescheiden van 22 naar 20 met Heaven in My Hands.
1: Dit is hem.
2: Nieuw.

0: als je in 2026 een kaartje zou willen kopen voor een concert van UB40, moet je goed opletten voor welke versie dat precies is. Want eerder dit jaar was de groep voor een concert in Vorst Nationaal met Robin Campbell als liedzanger. Maar er is ook de afsplitsing UB40 featuring Ali Campbell. En die komt op 14 december aanstaande naar de Ancienne Belgique in Brussel. Een gevolg van het feit dat de beide broers al jaren niet meer samen door een deur kunnen. En dan maar elk met hun eigen UB40 de boer opgaan. Dat was 38 jaar geleden nog niet aan de orde, want toen was het allemaal nog pijs en vreem en hadden ze een hit met Where Did I Go Wrong. Vandaag was dat de hoogste nieuwe op 19.
1: Flashback top 30. Terugblik.
0: Op 17 september vindt in Seoul, de hoofdstad van Zuid-Korea, de openingsceremonie plaats van de Olympische Zomerspelen, waaraan atleten uit 159 landen deelnemen. België behaalt er 2 bronzen medailles, waarvan 1 door Frans Peters, die derde wordt in het kleiduifschieten, en 1 door Robert van de Wallen in het judo in de categorie min 95 kilo. Judoka Ingrid Bergmans behaalt wel goud, maar omdat vrouwenjudo toen nog een demonstratie sport was, stelt deze onderscheiding officieel niet mee. En op 23 september wordt in het gloednieuwe cultuur- en congrescentrum MECC in Maastricht het UNICEF-televisiegala opgenomen, dat volgende maand in 20 landen op televisie zal uitgezonden worden. Bij de optredende artiesten onder meer Mireille Mathieu, Udo Jurgens en Harry Belafonte. Die laatste was overigens bijzonder boos weggelopen tijdens de generale repetitie, omdat er in het publiek iemand van een Vlaamse lokale radio geprobeerd had om bandopnames te maken van het hele gebeuren. Door nu met een van de sterke stijgers uit deze lijst, die eerder in Frankrijk een recordaantal van 9 weken op 1 gestaan had. En er niet alleen de zomerhit van het jaar werd, maar ineens ook de bestverkochte van gans 1988. Bij ons stijgt Début de Soirée deze week 12 plaatsen van 30 naar 18 met Louis de Fou.

Vroeger kwamen de Vikings met hun boten naar ons. In de jaren 80 deden ze dat met hun liedjes. Zoals de Noorse boys van Aha. En wat wij ons afvroegen is of zij tijdens het voorbije WK ook de zogenaamde Viking Row gedaan hebben. Telkens er een Noors doelpunt viel of er een goede actie was van hun spits Haaland. Het zou in elk geval gerechtvaardigd geweest zijn, want voor de Nooren was het hun succesvolste WK sinds vele jaren. Maar wij zitten nog steeds in de succesvolle jaren van Aha met Touchy. 38 jaar geleden, een van hun vier hits, waarmee ze hier doorstegen van 19 naar 17. En op 16 de Schotse band Wet Wet Wet, van wie velen inmiddels al lang weer vergeten zijn dat ze ook nog hits hadden in de jaren voor hun absolute masterpiece Love Is All Around uit 94. Zoals het nummer dat deze week zakt van 13 naar 16. Dit is tot aan het nieuws van 1 uur Sweet Little Mystery van Wet Wet Wet.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Hogere studies zijn in 10 jaar tijd bijna de helft duurder geworden. Dat heeft Thomas More Hogeschool berekend. Studeren en op kot gaan kost elk jaar ruim 18.000 euro zonder studiebeurs. Wie pendelt betaalt bijna 12.000 euro per jaar. Een deel van die kosten maakt de ouders sowieso wel al, zegt Nele Peters van Thomas More.
4: Natuurlijk, een groot stuk van het bedrag dat daarvoor berekend wordt heeft ook te maken met de zogenaamde leefkosten. Voor de voeding bijvoorbeeld van die studenten, de kleding, de ontspanning. En dat zijn kosten die natuurlijk een gezin met een kind in het 6e middelbaar bijvoorbeeld ook heeft. Dus dat is niet ineens voor een student hoger onderwijs zodanig veel hoger.
3: Een kot kost je tegenwoordig trouwens gemiddeld net geen 6.000 euro per jaar. Er zijn deze zomer bijna 300 wegen en fietspaden beschadigd geraakt door de hitte. Alles meteen herstellen heeft ruim 1,5 miljoen euro gekost. Dat zegt het agentschap Wegen en Verkeer. Het gaat alleen om de schade aan gewesten en snelwegen. Want ook op lokale wegen was er meer schade. De hittegolven deden vooral ouder beton afbrokkelen of omhoog komen. En Wegen in Verkeer waarschuwt voor grote verkeershinder op en rond het Vierarmenkruispunt op de Brusselse Ring. De tunnel is daar het hele weekend dicht tot maandagochtend 5:30. Komt door werken, zegt Anton de Koster van Wegen en Verkeer.
5: We gaan dit weekend inspecties uitvoeren en we gaan daarbij het wegdek openen. Dus er gaan eigenlijk inspectievensters gemaakt worden om de staat van het beton en de structuur te controleren. Maar we maken ook van de gelegenheid gebruik om lokale herstellingen te doen.
3: Het verkeerscentrum raadt aan om daar zoveel mogelijk weg te blijven. In Toulouse in Frankrijk zijn de lichamen gevonden van een pasgeboren baby en van 4 foetussen. Ze lagen in een afvalcontainer aan een ziekenhuis. De directie vermoedt dat iemand van het personeel de lichamen daar dumpte. Die is al geschorst. Ze onderzoeken ook intern wat er fout liep. En ook het Franse gerecht onderzoekt de zaak. Bij de ontploffing van gisteren in het centrum van Athene in Griekenland zijn zeker 2 doden gevallen. Het gaat om een man en een vrouw. Hun lichamen lagen tussen het puin van een ingestort gebouw. Mogelijk wordt de dodentol nog zwaarder, want nog 4 andere mensen blijven vermist. De ontploffing werd wellicht veroorzaakt door een gaslek. Vanmiddag en vanavond meer wolken in het noordwesten, zonniger in het zuidoosten. Het blijft zo goed als droog bij zo'n 22 graden. Morgen veel zon en maxima rond 25 graden. Maandag kans op wat regen en opnieuw 25 graden. En dinsdag zon en tot 28 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

kindsterretje Debbie Gibson met haar tweede hit in Vlaanderen na Shake Your Love eerder dat jaar. En met opvolger Foolish Beat was zij in de Verenigde Staten de jongste artieste ooit die een zelfgeschreven nummer 1 hit achter haar naam mocht schrijven. Bij ons steekt ze er vanmiddag eerder bescheiden mee van 16 naar 15. En mocht zo opnieuw de poort openzetten naar 38 jaar geleden. Want tot 2 uur is het nog 24 september 1988. Goedemiddag en...

0: Deze Duitse DJ heet voluit Tolga Balkan, is afkomstig uit Berlijn en had eenmalig succes in onze top 30 als DJ Flim Flam met de Best of Joint Mix, waarop hij, zoals dat in die tijd wel vaker ging, een hoop oude hits en samples daarvan bij elkaar harkte en er een medley van maakte. Hij zou er zelfs een top 10 hit mee scoren, maar verdween daar deze week uit door te zakken van 6 naar 14.
1: Flashback top 30. Terugblik.
0: Op 23 augustus keurt de Franse regering een wetsvoorstel goed, waardoor het voortaan ook in Frankrijk toegestaan is om de abortuspil te nemen. Dat moet wel in een ziekenhuis gebeuren en onder medische begeleiding. En op 24 september wint de Canadese sprinter Ben Johnson op de Olympische Spelen in Seoul de gouden medaille op de 100 meter sprint door er een recordtijd neer te zetten van 9,79 seconden. Maar 3 dagen later test hij positief op anabole steroïden en moet zijn medaille opnieuw inleveren. Door dit dopingschandaal en de disqualificatie van Ben Johnson wordt Carl Lewis de nieuwe nummer 1 in deze discipline. Nummer 13 komt oorspronkelijk uit Look Sharp, de debuutplaat van Joe Jackson uit 1979. Maar in 88 is het de a cappella-versie, die toen toch ook al 6 jaar oud was, die een grote hit wordt in Vlaanderen en Nederland. Het was een van de singles uit zijn in april 88 verschenen liveplaat Live from 80 to 86. En hij zakt er deze week mee van 12 naar 13. Dit is Issue.

Dit gezelschap bestond uit Simon Ellis, Nick Baggs en Austin Howard. Maar we mogen ook gewoon Ellis, Baggs en Howard zeggen. Waarbij vooral Nick Baggs misschien nog een belletje doet rinkelen als stichtend lid van Catch a Goo Goo, waarvan hij na het ontslag van zanger Limahl ook alle zangpartijen voor zijn rekening nam. Maar hier was hij te horen op Big Bubbles, No Troubles. En ik heb het even opgezocht. De laatste keer dat dit nog eens in een flashback top 30 zat is precies 5 jaar geleden, tijdens de coronadagen, waarbij de Big Bubbles toen inderdaad zorgden voor No Troubles. Ach ja, de coronabubbles. Kent u ze nog? Het lijkt inmiddels alweer een eeuwigheid geleden. Ellis, Baggs & Howard stegen 6 plaatsen van 18 naar 12. En op 11, de man die een goede maand eerder voor het eerst in België optrad op het heilige gras van Werchter. Dit is Michael Jackson.

0: Frank?
1: Ja?
0: Kom eens kijken. Er zitten sterken in de ruit van de camionet.
1: Oh, nee. Oh, hebben we nog een volle week werk hier op de werf?
0: Ik bel Silco Autoglas wel.
2: Silco?
1: Ja, en dan moeten we zeker naar Alken rijden met de camionet.
0: Maar nee, die komen gewoon naar hier, naar de werf.
1: Och, jij maakt dat niet mee, zeg.
0: En de verzekering regelt alles. En wij werken gewoon door.
1: Ja, dat is eigenlijk ideaal voor ons, hè?
3: Silco Autoglas komt naar jou toe. Op de werf, op kantoor, waar jij de dag van afspraak werkt. Bel gratis 0800 949 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
4: Peugeot Days. Dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. En op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
5: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
6: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
7: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
8: Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkenvoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoetank. Bij De Kessel is uw mazoetank in goede handen.
9: Last van een vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders, Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495 29 09 77 of mail naar rogervandervelpen@hotmail.com.
3: Sterret je in de ruit van de werkkamionet? Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.
10: Flashback top 30.

In de maand juli was het 8e studioalbum Close van Kim Wilde verschenen. Met daarop ook dit keer weer een paar grote hits als Never Trust a Stranger, Four Letter Words en het nummer dat deze week maar liefst 16 plaatsen doorsteeg van 26 naar 10. En daardoor net niet de snelste stijger was, want die is voor een man die ook 16 plaatsen stijgt, maar wel iets hoger in de top 10 genoteerd staat. Dat was You Came van Kim Wilde. En één plaats hoger staat Salt and Pepper. En dan hebben we het niet over het gelijknamige keukengerief, maar over het Amerikaanse hip-hop trio dat een stevige hit had met Shake Your

0: In de zomer van 88 had Salt & Pepper met Push It 1 weekje op 1 gestaan. En later dat jaar zouden ze ook nog scoren met hun cover van Twist & Shout. En deze zat er zo'n beetje tussenin. Dat was Shake Your Thing, waarmee Salt & Pepper de top 10 wisten te kruiden op 9.
1: Flashback top 30, terugblik.
0: Op 26 september begint in het Justitiepaleis in Brussel onder zware bewaking het proces tegen 6 leden van de terroristische organisaties FRAP, het Front voor Proletarische Actie is dat, en de CCC, de Cellule Communiste Combattante. Zij pleegden in de jaren 84 en 85 aanslagen tegen de NAVO en de Amerikaanse militaire aanwezigheid in ons land, waarbij ook verschillende doden te betreuren waren. Op 21 oktober worden de meeste van hen, waaronder CCC-leider Pierre Carret, veroordeeld tot levenslange gevangenisstraffen. Op 27 september tonen nieuwe laboratoriumproeven aan dat de lijkwade van Turijn minder dan 1000 jaar oud is. En dat is veel minder oud dan tot nog toe aangenomen werd. En op 29 september gaat in het Antwerpse Sportpaleis de 6-daagse in het baanwielrennen van start. En daar zal het Belgische duo Etienne de Wilde en Stan Tournee als winnaar uit de bus komen. Door nu met nummer 8 van Milli Vanilli. En dit zou hun antwoord kunnen zijn als een vrouwelijke journaliste hen zou vragen of het gerucht klopt dat zij hun platen door iemand anders hebben laten inzingen. Girl, you know it's true.

Pepper zo net had ook Glenn Medeiros in de zomer van 88 een nummer 1 hit gehad met in zijn geval Nothing's Gonna Change My Love For You. En dan heb je als artiest natuurlijk de loodzware taak om met een opvolger te komen die het minstens even goed doet. En dat lijkt ook te lukken bij Glenn Medeiros, want met Long and Lasting Love is hij alvast de snelste stijger deze week. Want hij ging er 16 plaatsen mee vooruit, van 23 naar 7. Vorige week in de lijst van 77 zat Het werd zomer van Rob de Nijs. En ook het nummer dat deze week op 6 staat zou nog heel vaak als openingsdans fungeren tijdens huwelijksfeesten en andere gelegenheden waarbij de feestvarkens de dans moeten openen. Het stamt bovendien ook uit 77, maar een hit wordt het pas als Eric Clapton het samenzingt met Dire Straits op een gala ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van Nelson Mandela. Dit is A Wonderful Tonight.

0: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
1: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
2: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak. 013 55 50 46.
3: Zie je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoet.

0: ziet er niets van. Want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
1: Solar Assistance to the rescue!
0: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.
2: Wasserij De Parel, voor al uw kleine en grote wasjes en droogkuis. Wasserij De Parel is ook een automatisch wassalon langs de Lierse Steenweg 43 in Aarschot. Alle info, wasserijdeparel.be.
3: Wasserij De Parel zoekt een gemotiveerd medewerker met ervaring in strijken van hemden, kostuums en trouwkleding. Ervaring met droogkuis of droogkuismachine is een pluspunt. Ruime vrijheid, uren en dagen bespreekbaar. Bel snel Wasserij De Parel 0475 34 96 22.

0: tuingereedschappen, sanitair, elektro. Wij hebben ook alles voor uw tuin. Tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers. Tuin- en verandasets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse stok in Paal.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ja,

In augustus 2026 was Kylie Minogue plots onaangekondigd special guest tijdens het optreden van Madonna op de Amsterdam Pride. En in de marge daarvan kwam ook het nieuws dat ze bij

Een nieuwe versie gaan maken van Love Sensation. Een van de nummers uit het nieuwe album Confessions 2 van Madonna. En dat inmiddels ook op Spotify staat. Maar in 1988 was de Australische nog relatief nieuw in de muziekwereld en scoorde een grote hit met deze cover van The Locomotion. Origineel van Little Eva uit 1962.

0: Vandaag uit nummer 1 hit. En ook deze van de Pasadena's was 3 weken lang nummer 1. Waardoor er 3 jaar na Nightshift van de Commodores opnieuw een eerbetoon aan oude soul-iconen als Jackie Wilson, Marvin Gaye en Wilson Pickett helemaal bovenaan stond. Overigens waren ze 2 jaar eerder ook al te zien geweest als dansers in de clip van Absolute Beginners van David Bowie. Maar met Tribute Ride On scoren ze nu zelf een hit die deze week zakte van 2 naar 4.
1: Flashback top 30. Terugblik.
0: Op 29 september wordt de Space Shuttle Discovery gelanceerd. Het is de eerste Space Shuttle die weer de lucht ingaat na de ramp met de Challenger 2 jaar eerder. Op 30 september kiest de opperste Sovjet Mikhail Gorbachev tot nieuwe president van de Sovjet-Unie. Hij volgt daarmee Andrei Gromyko op, die afgezet werd omdat hij zich fel verzette tegen de hervormingen die Gorbachev wil doorvoeren. En ook op 30 september wordt in zowat de hele wereld instemmend gereageerd op het nieuws dat de Nobelprijs voor de Vrede in 1988 naar de VN-vredestroepen gaat. Ook Amerikaans president Reagan, die zelf ook in aanmerking kwam voor de prijs, is zeer tevreden met de keuze, omdat volgens hem dit een positieve erkenning is van de centrale rol die de Verenigde Naties spelen bij het handhaven van

0: Is up en ze voegde meteen de daad bij het woord, want Yes and the Plastic Population stegen met deze cover van een oude soul-hit van Otis Clay van 4 naar 3. En op 2, de nummer 1 van vorige week, en het is Sam Brown die er moet vertrekken.
1: Oh.

Je hebt zo van die artiesten die letterlijk in de muziek geboren worden. En Sam Brown hoort daar zeker ook bij, want haar vader Joe Brown had in de jaren 50 en 60 verschillende grote hits. En haar moeder Vicky Brown stond 1 jaar eerder nog in onze top 30 met Stay With Me Till The Morning. En in 88 stapt dochter Sam Brown dan eindelijk uit de anonimiteit na jarenlang achtergrondzang gedaan te hebben bij onder meer Spandau Ballet, Pink Floyd en George Harrison. Met You Better Stop zakte ze na 3 weken nummer 1 van 1 naar 2. En dus is het zometeen tijd voor een machtswissel helemaal bovenaan. Maar eerst nog het overzicht van de top 10. Met op 10 Kim Wilde en You Came. 9 Salt and Pepper met Shake Your Thing. 8 Milli Vanilli, Girl You Know It's True. Op 7 de snelste stijger van deze week van Glenn Medeiros met Long and Lasting Love. 6 Eric Clapton, Wonderful Tonight. 5 Kylie Minogue, The Locomotion. 4 The Pasadenas en Tribute, Ride On. 3 Yes and the Plastic Population met The Only Way Is Up. En op 2 zo net Sam Brown met You Better Stop. En het is de oudste plaat uit deze hitlijst.

0: Want dit komt oorspronkelijk al uit 1967. Maar omdat A Wonderful World van Louis Armstrong prominent gebruikt werd in de film Good Morning Vietnam, wordt het opnieuw een hit en belandt op 24 september 1988 zelfs op nummer 1. En tot zover deze Flashback Top 30. Blijf bij ons voor Jan de Groot. En graag tot volgende week.
1: Nummer 1.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Rond deze tijd herbegint het Vlaamse begrotingsoverleg. Minister-president Diependalen van N-VA gaat eerst bilateraal praten. Eerst met Vooruit, straks met CD&V. Dat de drie partijen niet samen zitten en Diependalen dus één op één praat, lijkt geen goed nieuws. Maar toch verloopt alles volgens plan, zegt hij.
4: We zijn op tijd begonnen. We hebben ook alle onderbouw die nodig is om deze oefening te maken. Dus denk ik wel dat we stevig doorwerken en dan zien we wel of het lukt. Ik heb geen enkele reden om daar niet in te geloven. Nog geen enkel signaal gekregen alsof dat er niet zou willen doorgewerkt worden of wat dan ook.
3: Diependalen mikt op een akkoord tegen morgenavond. Maandagnamiddag wordt hij in het parlement verwacht voor zijn septemberverklaring. De staking in onze gevangenissen is voorbij. Er is ook geen hinder meer. Het personeel legde gisterenmorgen voor 24 uur het werk neer. Nog maar eens uit protest tegen de overbevolking in de gevangenissen, de hoge werkdruk en het personeelstekort. Op sommige plaatsen moesten ze wel personeel opvorderen om aan de minimale dienstverlening te geraken. Bij de ontploffing van gisteren in het centrum van Athene in Griekenland zijn zeker 2 doden gevallen. Het gaat om een man en een vrouw. Hun lichamen lagen tussen het puin van een ingestort gebouw. Mogelijk wordt de dodental nog zwaarder, want nog 4 andere mensen blijven vermist. De ontploffing werd wellicht veroorzaakt door een gaslek. Meer wolken in het noordwesten, zonniger in het zuidoosten. Het blijft zo goed als droog bij zo'n 22 graden. Morgen veel zon en maxima rond 25 graden.

0: Madonna met de Holiday en dat noem ik dan het positief aanvoelen van het weekend. Jawel, op deze zaterdag, we zijn vandaag 26 september 2026. Ja, dus terug even aanpassen hè, na die flashback top 30 waarvoor we nog Herman de Graaf bedanken.
1: Van 2 tot 4, Siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: En vanaf nu, de komende 2 uur, een beetje achteroverleunen. Het is siesta-tijd, we hebben straks de feiten van de dag. We kijken ook naar het uitgebreide weerbericht en we draaien nu muziek van Gila met Bend Me, Shape Me.

0: Johan?
1: Ja?
0: Kom eens kijken. Er zitten sterken in de ruit van de camionet.
1: Oh, nee. Oh, en we hebben nog een volle week werk hier op de werf.
0: Ik bel Silco Autoglas wel.
2: Silco?
1: Ja, en dan moeten we zeker naar Alken rijden met de camionet.
0: Maar nee, die komen gewoon naar hier, naar de werf.
1: Oh, jij maakt dat niet mee, zeg.
0: En de verzekering regelt alles. En wij werken gewoon door.
1: Ja, dat is eigenlijk ideaal voor ons, hè?
3: Silco Autoglas komt naar jou toe. Op de werf, op kantoor, waar jij de dag van afspraak werkt. Bel gratis 0800 900 49 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
4: Het is weer de tijd van het jaar.
5: Halloween. Beleef je met de Festivalshop. De grootste keuze Halloween-artikelen. Decoratie, kostuums voor volwassenen en kinderen. Ontdek ons assortiment lenzen en make-up. Maak je eigen schrikwekkende wonden met veel bloed. Festivalshop. Dat is 2 verdiepingen horror. Diestestraat 105 Scherpenheuvel. Festivalshop.be. Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda-dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
6: Op onze service kan je...
5: Rush Hour, tijdens het weekend van de klant in Diest. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober krijgt shoppen in Diest een nieuw ritme met Rush Hour. Organiseren de lokale handelaars het hele weekend lang tijdelijke acties en belevenissen van telkens 1 uur. Bovendien kan je het ganse weekend overal in het stadscentrum gratis parkeren. Meer informatie over Rush Hour vind je op diest.be. Klik daardoor naar Rush Hour.
3: Sterretje in de ruit van de werkkamionet. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.

Bitty McLean and It Keeps Raining, iets wat we hier in België sinds mei, juni al lang niet meer kunnen zeggen. Hè? En die zomer die blijft maar duren. Dat horen we straks ook in het weerbericht. Jan de Groot, Radio Demerstad. Maar nu eerst en vooral de feiten van de dag. De Sovjet-Russische luitenant-kolonel Stanislav Petrov voorkomt op 26 september 1983 nipt een mogelijke kernoorlog door een vals alarm in het vroegtijdige waarschuwingssysteem te herkennen, maar ook te negeren. Hij krijgt straf omdat hij het protocol niet heeft opgevolgd en wordt overgeplaatst. Zijn carrière is daarmee ten einde. En op 26 september 1987 stortte een Airbus van Garuda Indonesia neer bij de Indonesische stad Medan. 234 mensen komen daarbij om het leven. En de Beatles die brengen de LP Abbey Road uit. Het is de laatste door de Beatles opgenomen plaat. Let It Be wordt weliswaar pas in 1970 uitgebracht, maar was al eerder opgenomen. De Beatles weten dat dit de laatste plaat zou worden. Ze doen, na de gigantische ruzies tijdens de opname van The White Album en Let It Be, hun uiterste best om een mooi einde te maken aan het bestaan van, en daar zal iedereen het mee eens zijn, de grootste popgroep aller tijden. En op 26 september 1960 houdt Fidel Castro van Cuba tijdens een algemene vergadering van de Verenigde Naties de langste speech ooit. Die duurde maar liefst 4 uur en 29 minuten.

0: De Tremaloos, een groep die werd opgericht in 1958. En we kennen ze onder meer van Silence is Golden. Maar ook van deze hit, hè. Die scoorden ze 10 jaar na de oprichting. In 1968 was dat My Little Lady.
1: Het weerbericht.
0: Ja, we mogen zeker niet klagen vandaag. Temperaturen tot 22 graden. En het is zonnig. Later op de dag komen er meer wolken. Maar in onze kontrijen zou het droog moeten blijven. En dan morgen, een mooie nazomerdag. 27 graden wordt het morgen. Maar het wisselt allemaal een beetje af, want maandag dan komt er meer bewolking opzetten. En dan is er later ook kans op regen of een bui. Dinsdag wordt het dan weer beter. Het wordt dan zonnig. De temperatuur stijgt dan naar 28 graden. Ook woensdag nog altijd 27 graden. Maar dan komt er geleidelijk aan meer bewolking. En vanaf donderdag, dan wordt het frisser.

0: LD Borch was dat, een plaat uit 1986. Who's Johnny?
1: Van 2 tot 4, siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: Tot en met volgende week donderdag 1 oktober zijn we dan, kan je online of in de Knoet in Aarschot zelf inschrijven voor de Knoet Cycling Team Sluitingsrit. Het wordt een fietstocht in verschillende groepen met als afsluiter frieten en stoofvlees. Ja kijk, alleen daarvoor al zou ik meerijden. En vrijdag volgende week, dan zijn we 2 oktober, dan wordt in Cinema Paradiso in Diest de zebrafilm Omaha gedraaid. Het gaat over een vader die maakt zijn 2 kinderen onverwacht wakker voor een roadtrip door de Amerikaanse Midwest. Tickets voor deze film zijn te bestellen bij Cinema Paradiso zelf. De film draait vrijdagavond om 8 uur. Je kan tickets daar online bestellen, maar ze zijn ook verkrijgbaar in Den Amer in Diest.
1: Siesta!
2: Jan de Groot!
0: En nu Chris Rea.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meldertse straat nummer 8.
1: Voor meer verf en minder betalen, ga naar V&D inhalen.
2: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobilhome. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
3: Garage Lokspieter is het officiële Renault en Dacia servicepunt in Hoelede, Randberg. Met jarenlange ervaring. Je kan er ook terecht met andere merken voor onderhoud. Wij doen alle herstellingen. Bandenwissel, uitlijnen, airco-service en zelfs kleine carrosseriewerken. Garage Lokspieter. Voor een piekfijn onderhouden wagen. Steeds een eerlijke prijs, topservice en vriendelijke bediening. Garage Lokspieter. Dorpstraat 16, Hoelede, Randberg. 011-58-86-53. Alle info op garagelox.be.
4: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be. 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

Jean-Jacques Goldman, quelque chose en français, dat was je te donne. Zometeen helemaal in het Nederlands een update van het nieuws, zo dadelijk om 3 uur. Nu nog You Too met With or Without You. En ik hoop na 3 uur dat het met jou mag zijn. We zijn er dan terug voor deel 2 van Siesta. Heel graag, tot zo. See you.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het Vlaams begrotingsoverleg is herbegonnen. Minister-president Diependalen van N-VA houdt aparte gesprekken met Vooruit en CD&V. Diependalen moet maandagmiddag zijn septemberverklaring afleggen in het parlement. Een akkoord tegen maandagochtend is haalbaar, zegt hij.
4: We zijn op tijd begonnen. We hebben ook alle onderbouw die nodig is om deze oefening te maken. Dus denk ik wel dat we stevig doorwerken en dan zien we wel of het lukt. Ik heb geen enkele reden om daar niet in te geloven. Nog geen enkel signaal gekregen alsof dat er niet zou willen doorgewerkt worden of wat dan ook.
3: In Parijs volgen zowat 600.000 mensen rond deze tijd een openluchtmis, voorgegaan door paus Leo XIV. Die is sinds gisteren op bezoek in Frankrijk. Na de mis brengt hij ook nog een bezoek aan het bedevaartsoord Lourdes. En maandag trekt de paus dan door naar Metz, waar hij onder meer zal spreken over Europa. Op het WK wielrennen in Canada zijn de vrouwen vertrokken voor hun wegrit. Een pittige rit van zo'n 180 kilometer met meer dan 2500 hoogtemeters. Onze Lotto Kopecky is er één van de kanshebbers. Winst is mogelijk, klinkt het, mede dankzij een goed team.
5: Uiteindelijk hebben we wel een ploeg aan de start die op internationaal level al getoond hebben dat ze gewoon in staat zijn om mee te doen. En ja, ik denk, er gaan vandaag sowieso aanvallen komen en dan is het aan hen om te proberen om die te volgen of te beantwoorden. Het is wel zo dat ik op kampioenschappen al vaak terecht wou staan heb. Dus ja, ik hoop gewoon dat dat vandaag ook het geval is.
3: Aankomst is voorzien rond 7:45. Vanmiddag en vanavond meer wolken in het noordwesten, zonniger in het zuidoosten. Het blijft zo goed als droog bij zo'n 22 graden. Morgen veel zon en maxima rond 25 graden. Maandag kans op wat regen en opnieuw 25 graden. Dinsdag zon en tot 28 graden.

0: Het is een beetje een voorspelling. Nu nog afwachten, straks of het uitkomt. Tonight, dat waren de Roubets.
1: Van 2 tot 4, Siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: Ja, het ging goed, hè, het afgelopen uur. We doen nog een beetje verder met Siesta. Nog tot 4 uur vandaag. Met nu Kylie Minogue en Can't Get You Out of My Head.

0: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
1: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
2: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
0: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
3: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan. Heiligenbormstraat 30, Alke.
4: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing. Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 0610 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.

0: Het is een plek waar iedereen zoveel mogelijk zou moeten wegblijven, als dat kan tenminste. Want je komt er toch alleen maar liefdesverdriet, eenzaamheid en emotioneel isolement tegen. On the Hardeek Avenue, dat waren de meeste net.
1: Amai, amai.

In Canada heeft deze week een boottocht op het Okanaganmeer een onverwachte wending gekregen. Toen een familie een zwarte berenwelp in nood had aangetroffen. Het jong had moeite met zwemmen en kon zijn hoofd nauwelijks boven water houden. De familie nam het uitgeputte dier aan boord. Het trilde helemaal van de kou en de familie gaf het beertje wat kaas te eten terwijl hij kon opwarmen in de zon. Een van de familieleden vertelde achteraf dat ze aan het varen waren in de buurt van hun vakantiehuis en toen ze daar midden op het meer de beer aantroffen. Het gezin nam contact op met de autoriteiten en die adviseerden om het jong naar de kant te brengen en zo min mogelijk contact met het dier te hebben. Toen de boot eenmaal de kant bereikte, wilde het jong echter niet uitstappen. Hij wilde bij de familie blijven. Dus hebben ze hem een duwtje gegeven. Hij plonste in het water en zwom naar de kant. En daarna is hij het bos ingerend. Wat er daarna met het berenjong is gebeurd, is niet duidelijk. Ook is de moeder van het jong tot nu toe nergens meer gezien. Moederberen zijn trouwens heel erg beschermend. Als mensen in de buurt komen van haar welp, dan kan ze zich defensief opstellen en zelfs aanvallen. Maar ik blijf positief denken, samen met Patrick Hernandez. Komt allemaal wel goed. Born to be alive.

0: Een nummer uit 1986 en dat waren nog eens andere tijden. Toen moesten we niet nadenken, gaan we nu wel of niet deelnemen aan het Songfestival. We namen gewoon deel en we wonnen ook met deze Sandra Kim. Dat was J'aime la vie.
1: Tijd voor koffie, tijd voor koffie, tijd voor koffie.
0: Ja, ruim anderhalf uur zijn we ver in deze siesta. Dan is het de hoogste tijd voor koffie. Kom er maar allemaal bij, we gaan er lekker van genieten tijdens de drie komende platen. En wie niet houdt van een koffie, die krijgt nu iets anders aangeboden. Door UB40.

0: Garage Lokspieter is het officiële Renault en Dacia servicepunt in Hoeleden, Randsberg, met jarenlange ervaring. Je kan er ook terecht met andere merken voor onderhoud. Wij doen alle herstellingen, bandenwissel, uitlijnen, airco-service en zelfs kleine carrosseriewerken. Garage Lokspieter, voor een piekfijn onderhouden wagen. Steeds een eerlijke prijs, topservice en vriendelijke bediening. Garage Lokspieter, Dorpstraat 16, Hoeleden, Randsberg. 011-58-86-53. Alle info op garagelox.be.
1: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick & Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek geen mannenzaak moet zijn. Trick & Fix. Betrouwbaar, nauwgezet en vakkundig. Neem contact op via trickandfix.be of mail naar trickfix@trickandfix.be. Bel of sms 0468-5168-91. Trick en Fix, uw elektricisters met verstand van zaken.
2: Rush Hour, tijdens het weekend van de klant in Diest. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober krijgt shoppen in Diest een nieuw ritme met Rush Hour. Organiseren de lokale handelaars het hele weekend lang tijdelijke acties en belevenissen van telkens 1 uur. Bovendien kan je het ganse weekend overal in het stadscentrum gratis parkeren. Meer informatie over Rush Hour vind je op diest.be. Klik daardoor naar Rush Hour.
3: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
2: De sprankelende romantische komedie met hilarische momenten, Play It Again, Sam van Woody Allen, is de opener van het KVT theaterseizoen in Diest. Alan Felix ligt in scheiding met zijn vrouw en zoekt steun bij vrienden. En bij de geest van Humphrey Bogart. Voorstellingen van 18 september tot 3 oktober, telkens om 20:30. Reserveer via kvt.be.

Ja, temperaturen tot 22 graden. Midden volgende week ergens 27, 28 graden. Ja, fresh, dat is wat anders. Dat zou het normaal gezien bij normale temperaturen wel moeten zijn eind september. Je hoorde Cool and the Gang. En nu John Terra met Betovering.

Paul Simon en de Mother and Child Reunion. En Guy de Zwart die kijkt ook al naar uit om terug met jou verenigd te zijn de komende 2 uur. Alhoewel, hij mag eraan beginnen. Zometeen na het nieuws van 4 uur. Wij gaan afsluiten met de Supremes. En dat is een waarheid als een koe. You can't hurry love. Heel graag tot morgen en nog een fijne zaterdag.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De zware brand in een afvalverwerkend bedrijf in Roeselare was een ongeluk. Volgens een expert van het parket wijst niets op kwaad opzet. De brand brak daar gisteravond uit. De brandweer moest versterking vragen aan korpsen in de buurt en had tot vanmorgen nodig om het vuur onder controle te krijgen. Er vielen geen gewonden. Op het WK wielrennen in Canada zijn de vrouwen vertrokken voor hun wegrit. Een pittige rit van zo'n 180 kilometer met meer dan 2500 hoogtemeters. Onze Lotte Kopecky is er één van de kanshebbers, mede dankzij een goed team.
4: Uiteindelijk hebben we wel een ploeg aan de start die op internationaal level al getoond hebben dat ze gewoon in staat zijn om mee te doen. En ja, ik denk, er gaan vandaag sowieso aanvallen komen en dan is het aan hen om te proberen om die gevolgen of te beantwoorden. Het is wel zo dat ik op kampioenschappen al vaak recht hoog staan heb. Dus ja, ik hoop gewoon dat dat vandaag ook het geval is.
3: Aankomst is voorzien rond 8:15. En de Brit George Russell heeft de grote prijs van Azerbeidzjan Formule 1 gewonnen. Hij was vertrokken van op de pole position en reed de hele wedstrijd aan de leiding. De Nederlander Max Verstappen werd tweede. De Italiaan Kimi Antonelli werd vierde en blijft leider in de WK-stand. Wereldkampioen Lando Norris viel uit na een crash. Vanmiddag en vanavond meer wolken in het noordwesten, zonniger in het zuidoosten. Blijft zo goed als droog bij zo'n 22 graden. Morgen veel zon en maxima rond 25 graden. Maandag kans op wat regen en 25 graden. En dinsdag zon en tot 28 graden.

0: German Stewart en Get Lucky. En wij zijn dolgelukkig als jullie afstemmen op Radio Demerstad. Je hebt een hele goede keuze gemaakt. Het hele weekend lang schallen er classic hits door je boxen. En eerder vanmiddag kon je hier bij ons al genieten van de Flashback Top 30, waar we elke week een top 30 uit een ver verleden onder de aandacht brengen. En zo net was er ook nog Siesta met Jan de Groot.
1: Zwartwerk met Guy de Zwart.
0: Zo, de herfst is begonnen en in 1, 2, 3 brengen wij weer de zomer in je radio. Weepa!

0: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
1: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
2: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Last van een vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders, Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495 29 09 77 of mail naar rogervandervelpen@hotmail.com.
4: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
5: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
6: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
7: Heb je nog een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkenvoort is jouw mazoetank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoetank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoetank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoetank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoetank is in goede handen bij de Kessel.
8: Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft het ruimste aanbod voor de bouw en de bekende en betrouwbare merken. Knauf, Soudal, Compactuna, Scala PVC, Amerikaanse stokpaal, ijzerwaren, glaswolisolatie, handgereedschappen en elektra. Hou het altijd veilig en bescherm u met werkkleding van Herok. Amerikaanse stok, de meest complete. Paalsysteemweg 284 in Paal.

The Crusaders op deze zaterdagnamiddag met Street Life. Van zaterdag 3 tot en met zondag 25 oktober stelt Wilfried Miseur beeldend werk tentoon in Galerie Kunststof. In Aarschot is dat. Je bent er welkom op zaterdag van 14 tot 18 uur en zondags tussen 14 en 17 uur.

Nick Kamen en I Promised Myself. De cafécultuur in Vlaanderen die staat onder druk, dat weten we allemaal. En misschien moeten we het voorbeeld van Nederland gaan volgen, want daar hebben ze iets heel leuks bedacht. Daar is onlangs het eerste Lego-café van Nederland geopend, in IJmuiden meer bepaald. Bezoekers kunnen daar een Lego-set kiezen en dan een paar uur gaan bouwen. De eigenaar zegt dat het café bedoeld is als plek om je hoofd leeg te maken, samen iets leuks te doen en vooral niet op je telefoon te

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Siku-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. Broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.

zaten in 1984 met In the Evening van Cheryl Lee Rolfe. Zaterdag 3 oktober sluit de tennisclub aan de Warandetedis zijn seizoen af met de overdagde finales van het clubkampioenschap Tennis en Betanke. Om 17:30 opent daar de barbecue waarvoor je op voorhand moet inschrijven. En om 19:30 is er de prijsuitreiking, gevolgd door een leuke party. Best

0: Wasserij De Parel. Voor al uw kleine en grote wasjes en droogkuis. Wasserij De Parel is ook een automatisch wassalon. Langs de Lierse Steenweg 43 in Aarschot. Alle info, wasserijdeparel.be.
1: Wasserij De Parel zoekt een gemotiveerd medewerker met ervaring in strijken van hemden, kostuums en trouwkleding. Ervaring met droogkuis of droogkuismachine is een pluspunt. Ruime vrijheid, uren en dagen bespreekbaar. Bel snel Wasserij De Parel 0475 34 96 72.
2: Het volgende feestseizoen komt er.

0: inclusief accessoires, schoenen, juwelen en decoratie, kan je bij de festivalshop terecht. Zoemwoel! De festivalshop heeft alles voor een geslaagd Oktoberfest. Kijk snel op onze website festivalshop.be. Diestestraat 105, Scherpenheuvel.
1: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem.

bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.

Love is a Stranger van de Eurythmics. Joepie, dat moeten de talrijke fans van de sitcom Friends geroepen hebben wanneer ze vernamen dat de 10 seizoenen van de serie opnieuw te zien zijn op Netflix. Ze hebben daar een nieuwe licentiedeal afgesloten, dus je kan de avonturen van Monica, Chandler en de rest van de vrienden weer naar believen gaan binge-watchen.

0: Je kent ongetwijfeld de iconische MTV Unplugged versie van dit nummer, van de hand van Nirvana ook wel. Dit was de Schotse zangeres Lulu, met heese stem zong ze het nummer, samen met de schrijver ervan, David Bowie uiteraard, en The Man Who Sold the World.
1: Zwartwerk.
0: Zwartwerk op Demerstad, daar luister je naar en bij ons ben je helemaal veilig, want de police, die zijn ook in de buurt.

Veel is er niet veranderd in de wereld. In 1981 deed de police al zijn beklag over politieke machteloosheid en falend leiderschap in Spirits in the Material World. We gaan vandaag niet klagen over politiek, begrotingscontrole, besparingen en wat nog allemaal. Nee, nee, gewoon genieten van de mooie muziek op deze zonnige zaterdagnamiddag bij Radio Demerstad. Wij maken ons hier alvast klaar voor deel 2 van Zwart Werk dat eraan komt na de nieuwsupdate van 5 uur. En dat doen we met deze van Rare Earth. Hier is Get Ready. Never.

0: Het is 5 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Giro Jeugd Vlaanderen waarschuwt zijn leden voor phishing na een datalek bij het softwareplatform Twizit. Dat wordt gebruikt voor de ledenadministratie. Woordvoerster Marij Germijns van Giro Jeugd Vlaanderen.
4: Wij zijn op de hoogte gebracht door Twizit zelf dat er een datalek was. En dan hebben we samen met hen bekeken welke gegevens er betrokken waren. Het zou om persoonsgegevens gaan, de naam van de Giro Groep bijvoorbeeld. Maar ze hebben ons verzekerd bij Twizit dat het niet gaat om betaalinfo of om financiële gegevens.
3: Ook andere verenigingen maken gebruik van het platform. Twizit nam intussen al extra veiligheidsmaatregelen. De zware brand in een afvalverwerkend bedrijf in Roeselare was een ongeluk. Volgens een expert van het parket wijst niets op kwaad opzet. De brand brak daar gisteravond uit. De brandweer moest versterking vragen aan korpsen in de buurt en had tot vanmorgen nodig om het vuur onder controle te krijgen. Er vielen geen gewonden. Er werken nog altijd veel te weinig dove tolken in ons onderwijs. Nochtans werd daar 2 jaar geleden al extra budget voor aangekondigd. Afgelopen schooljaar maakten 75 leerlingen in Vlaanderen gebruik van zo'n tolk. Dat aantal moet hoger, maar scholen moeten daar zelf heel wat voor doen, zegt Barbara de Rijkere, directeur van een middelbare school in Gent.
5: Het vraagt uiteraard extra overleg, professionalisering ook van ons team, overleg met de vakleerkrachten, maar zeker ook onze schrijftolk die ook aanwezig moet zijn.
3: Ruim 270 passagiers van Brussels Airlines en TUI zitten vast op Sicilië. Het komt omdat de luchthaven van Catania gesloten is door een aswolk van de vulkaan Etna. Er kunnen tot morgenmiddag geen vliegtuigen landen of opstijgen. De vluchten zullen pas morgen of maandag kunnen vertrekken. Ook een Brussels Airlines vlucht naar Catania wordt geschrapt. In Parijs heeft paus Leo XIV een openluchtmis opgedragen op de Place de la Concorde. Daar zijn 700.000 mensen op afgekomen. De paus is sinds gisteren op bezoek in Frankrijk. Vanavond gaat hij nog naar het bedevaartsoord Lourdes. En de Brit George Russell heeft de grote prijs van Azerbeidzjan Formule 1 gewonnen. Hij was vertrokken van op de pole position en reed de hele wedstrijd aan de leiding. De Nederlander Max Verstappen werd tweede. De Italiaan Kimi Antonelli werd vierde en blijft leider in de WK-stand. Wereldkampioen Lando Norris viel uit na een crash. Vanavond en vannacht droog met opklaringen. Morgen krijgen we een zonnige dag met maxima tot 26 graden. Maandag is er kans op een bui. De volgende dagen krijgen we mooi nazomerweer met maxima tot 29 graden.

0: super vrolijke muziek van Katrina and the Waves op de radio. Dat hebben we graag. 26 september vandaag. Je hoorde Walking on Sunshine.
1: Van 4 tot 6. Zwartwerk. Guy de Zwart.
0: Nog een uurtje te gaan vooraleer wij afscheid gaan nemen. Maar Roger Whittaker die mag dat nu al doen met The Last Farewell.

Zie je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de voortherkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.

0: Trust me. Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Een nieuwe of tweedehands wagen?
2: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
1: Groep Govaert. In Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
2: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
1: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
2: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
1: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
2: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
1: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
2: Erkend door de meeste verzekeringen.
1: Groep Govaert. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
2: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
3: De sprankelende romantische komedie met hilarische momenten, Play It Again, Sam van Woody Allen, is de opener van het KVT theaterseizoen in Diest. Allen Felix ligt in scheiding met zijn vrouw en zoekt steun bij vrienden. En bij de geest van Humphrey Bogart. Voorstellingen van 18 september tot 3 oktober. Telkens om 20:30. Reserveer via kvt.be.

James Brown en Living in America doet me meteen denken aan Home Sweet Home, die nieuwe tv-reeks op 1 met Karin Klaassen, waarin ze gaat logeren bij Vlamingen die van de Verenigde Staten hun nieuwe thuis hebben gemaakt. Afgelopen donderdag zat ze in Hawaii bij de 20er Emma en bezochten ze samen Pearl Harbor. Zeker de moeite waard om eens te kijken als je dat nog niet gedaan hebt.

0: where the happy people go.
1: Gide Zwart. Zwartwerk.
0: Zullen we eens kijken waar de mensen van het Hageland kunnen naartoe gaan volgende week? Wel, zaterdag 3 oktober om 19:30 vindt in de Kortakkerzaal in Rillaar een quiz met een hart plaats voor ploegen van 5 personen. De opbrengst gaat naar Missing You, die organisatie ondersteunt kinderen, jongeren en jongvolwassenen bij het verlies van een dierbare. En zondag 4 oktober om 15:00 is Theater Tirette gast in Den Egger in Scherpenheuvel en dat met Peter Pan.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Tom Jones, een man die van alle markten thuis was. Zo had hij eind jaren 60 ook een tv-show die heette This is Tom Jones. En uit die periode kwam Love Me Tonight. In de Verenigde Staten is een schildpadje gevonden met twee hoofden. De schildpad is naar een opvang gebracht en daar willen ze het dier nu goed in de gaten houden. Twee koppen, maar wel gewoon één lijf. Het dier weegt 5,2 kilo en is helemaal gezond. Volgens de directeur van de opvang is het een zeldzame schildpaddensoort. Hij hoopt dat ze de komende dagen meer kunnen leren over die bijzondere schildpad. In Nederland kwam 4 jaar geleden ook al een schildpad met twee koppen uit een ei. Dat schildpadje had ook twee extra poten. Eén schildpad, twee hoofden en draaiklangsdimensionen. Hier is Reingold.

vrees dat er geen medicijn tegen bestand is en dat je het gewoon moet uitzweten. Zo'n Bad Case of Loving You van Robert Palmer. We weten al langer dat er bij Britney Spears een hoekje af is. De zangeres werd in maart in Californië aangehouden omdat ze zwalpend over de weg reed. En in juli zorgde ze opnieuw voor ophef. Toen werd ze gefotografeerd terwijl ze aan 70 km per uur uit het dakraam van een rijdende auto hing op de snelweg in Los Angeles.

0: Tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice Van de Voort in Weijer-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
0: Kies voor Tunnelservice Van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerke.

efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing. Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud.

0: mogen zeker niet klagen over het weer tegenwoordig. Na zomeren met toepasselijke muziek van Joe Dassin was dat in L'été en Yen. Yeah.
1: Van 4 tot 6. Guy de Zwart. Demerstad.
0: Wist je trouwens dat ze dat ook een oude wijvenzomer noemen? Zo'n nazomer? Of ook nog een Sint-Michielszomer? Doet in elk geval deugd om nog wat zon op je kop te krijgen eind september. Zeker in het weekend, zodat we genoeg energie kunnen opslaan om die verdomde maandag...

Bob Geldof die vond de naam Boomtown Rats in een boek van de Amerikaanse volkszanger Woody Guthrie, Bound for Glory. Daarin gebruikte hij Boomtown Rats om een bende opstandige straatkinderen en hangjongeren uit een arme buurt te omschrijven. En Geldof vond dat meteen de geschikte naam voor zijn band. Zometeen is er hier Weekend Willem op de radio. En wat zwart werk betreft kunnen we hier afsluiten, want alles is klaar. Niet waar?

0: Duits het vorige voorstel nog te hard vonden. Het zou de gewone man en de middenklasse nog te hard raken. Maar ook het nieuwe voorstel van Diependalen wordt voorlopig niet goed onthaald. Maar Diependalen gaat wel proberen om een akkoord te vinden.
1: Mogelijk wordt er de nacht doorgepraat. Maandag moet Diependalen zijn septemberverklaring afleggen in het parlement. Giro Jeugd Vlaanderen waarschuwt zijn leden voor phishing na een datalek bij het softwareplatform Twizit. Dat wordt gebruikt voor de ledenadministratie. Woordvoerster Marijke Remijns van Giro Jeugd Vlaanderen.
2: Wij zijn op de hoogte gebracht door Twizit zelf dat er een datalek was. En dan hebben we samen met hen bekeken welke gegevens er betrokken waren. Het zou om persoonsgegevens gaan, de naam van de Giro Groep bijvoorbeeld. Maar ze hebben ons verzekerd bij Twizit dat het niet gaat om betaalinfo of om financiële gegevens.
1: Ook andere verenigingen maken gebruik van het platform. Twizit nam intussen al extra veiligheidsmaatregelen. Ruim 270 passagiers van Brussels Airlines en TUI zitten vast op Sicilië. Dat komt omdat de luchthaven van Catania gesloten is door een aswolk van de vulkaan Etna. Er kunnen tot morgenmiddag geen vliegtuigen landen of opstijgen. De vluchten zullen pas morgen of maandag kunnen vertrekken. Ook een Brussels Airlines vlucht naar Catania wordt geschrapt. In Parijs heeft paus Leo XIV een openluchtmis opgedragen op de Place de la Concorde. Er zijn 700.000 mensen op afgekomen. De paus is sinds gisteren op bezoek in Frankrijk. Vanavond gaat hij naar het bedevaartsoord Lourdes. In Athene is de dodentol na de zware ontploffing in het centrum van de stad opgelopen tot 6. Dat meldt de Griekse openbare omroep. De slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd, maar vermoedelijk gaat het om een bejaard koppel en 4 Amerikaanse toeristen. Het gebouw stortte gisterochtend in, mogelijk door een gaslek. In de Nations League-wedstrijd Israël-Ierland van morgenavond gaat dan toch door. Er was twijfel over na uitlatingen van enkele spelers. Volgens de CEO van de voetbalbond is er een stemming geweest bij de spelers en heeft de meerderheid beslist om de wedstrijd te laten doorgaan. Die vindt morgenavond plaats in Hongarije. Vanavond en vannacht droog met opklaringen. Morgen krijgen we een zonnige dag met maxima tot 26 graden. Maandag is er kans op een bui. De volgende dagen krijgen we mooi nazomerweer met maxima tot 29 graden.

0: Tai en de rest is history.
1: Willem Dorenleijers.
0: Ja, want de groep bestaat al een hele tijd niet meer. In de jaren 80 inderdaad ontzettend populair en draagt een Nederlands vlaggetje. En het geweldige Nederlandse duo Fluitsma en Van Tijn was een van de producers van deze groep. Vrienden, hallo, welkom. De zaterdagavond editie van Weekend Willem met BBE over de 14 dagen. Want 7 days and 1 week is gewoon 2 weken. 14 dagen, absoluut. 90s Dance komt eraan naar Casey en de Sunshine Band. And I'm your boogeyman.

Garage Lokspieter is het officiële Renault en Dacia servicepunt in Hoelede, Randberg, met jarenlange ervaring. Je kan er ook terecht met andere merken voor onderhoud. Wij doen alle herstellingen, bandenwissel, uitlijnen, airco-service en zelfs kleine carrosseriewerken. Garage Lokspieter, voor een piekfijn onderhouden wagen. Steeds een eerlijke prijs, topservice en vriendelijke bediening. Garage Lokspieter, Dorpstraat 16, Hoelede, Randberg. 011 58 86 53. Alle info op garage.

0: Profiteer nu van voordelige acties bij verfgroothandel V&D in Halen. Of je nu binnen of buiten gaat verven, nu speciale kortingen. Wij maken uw kleur op maat, steeds kwaliteit en topadvies. V&D heeft ook een ruime keuze in vloerbedekking, zonnewering en raamdecoratie. Kom langs en ontdek ons hele assortiment. Meldertse straat 8 op het bedrijventerrein Zeelemse Heide in Zeelemhalen. V&D Verfgroothandel vind je ook op Facebook.
1: De prijs valt altijd mee bij Verfgroothandel.
2: Rush Hour, tijdens het weekend van de klant in Diest. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober krijgt shoppen in Diest een nieuw ritme met Rush Hour. Organiseren de lokale handelaars het hele weekend lang tijdelijke acties en belevenissen van telkens 1 uur. Bovendien kan je het ganse weekend overal in het stadscentrum gratis parkeren. Meer informatie over Rush Hour vind je op diest.be. Klik daardoor naar Rush

tuingereedschappen, sanitair, elektro. Wij hebben ook alles voor uw tuin. Tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers. Tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen. Amen.

Promised You a Miracle, het geweldige New Gold Dream album, verscheen begin jaren 80 en wordt ook volgens de grote liefhebbers van de Simple Minds als beste album van hen gezien. En ik denk dat dat ook wel klopt. Deze Promised You a Miracle was een van de prijsnummers uit die plaat. Dit is Demerstad en dit zijn de 90s met Jennifer Page.

0: CasaDalessandro.com. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa D'Alessandro. Dat is genieten in een ruim gelijkvloers appartement voor vier personen in Orihuela Costa. Net naast Torre Vieja in het zuiden van de Costa Blanca. Geniet van alle faciliteiten op wandelafstand of zoek verkoeling aan het mooie zwembad. Voor info en boekingen surf je naar CasaDalessandro.com.
1: Op BFM, op DAB+, en overal via de app en radiodemerstad.be. De grootste hit. Overal. Alle tijden. Radio Demerstad. Demerstad.

Grappig is, dit nummer heb ik eigenlijk pas leren kennen in de jaren 90 dankzij Will Smith, The Man in Black. Want die haalde de complete monster hier vandaan. Uit Patrice Russian's Forget Me Not. Dat was dan weer 1982 of 83 ergens. Leuk om nog eens terug te horen. Zeker op de zaterdagavond. Waarin we net even wat meer funk, disco en dansplaten in onze playlist plakken. Wat dacht je van Class Action? Ook die kende vele gedaanten. De beste blijft die uit 83. Weekend naar Shake It Up van Divine.

Zelf kwam ik voor het eerst in aanraking met dit nummer in 1995... toen Todd Terry hier een vette remix van maakte. Maar de originele komt van Class Action. Het heet Weekend. Demerstad, zaterdagavond met de Pasadena's. Riding on a train en straks een echte trein, hè, de Party Train.

0: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
1: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
2: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
1: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning, één adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.

uit de Duitse Eurohouse stal. Want wat hadden ze veel, hè? En Snap was wel een van de allergrootste, succesvolste, et cetera. The First, The Last Eternity was wel stilaan een van hun laatste grote successen. Zometeen na zevenen pakken wij er nog een uur Weekend Willem aan vast. Deze zaterdagavond 26 september. Een weekend met het WK wielrennen. Morgen ben eens heel benieuwd. De Remco of hem ook wereldkampioen gaat worden. Of is het toch de Mathieu? Het zal een van die twee zijn. Dit is Spargo.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Borgerhouten bij Antwerpen zijn twee gewonden gevallen bij een steekpartij. Eén van hen is in levensgevaar. Kim Bastiaans van de politie.
4: Die steekpartij heeft plaatsgevonden op de Turnhoutse baan en daarbij raakten twee personen gewond. Een 18-jarige man verkeert momenteel in levensgevaar en een 17-jarige man werd met verwondingen afgevoerd naar het Kadik ziekenhuis. Het onderzoek naar de feiten is nu volop lopende. We zoeken zowel een verdachte als een motief en daarvoor gaan we onder meer getuigen verhoren en ook de beschikbare camerabeelden bekijken.
3: De steekpartij gebeurde terwijl er een evenement aan de gang was, de Reuzenstoet. In Brussel zijn twee metrolijnen onderbroken door rookhinder. Er rijden op de lijnen 2 en 6 geen metro's tussen Stuivenberg en de Lacroix. De rookontwikkeling is bovengronds ontstaan, maar de rook is de metrotunnel binnengedrongen. De precieze oorzaak is nog niet bekend. Het is ook niet duidelijk hoe lang de hinder zal duren. De drie Vlaamse regeringspartijen zitten opnieuw samen over de begroting. Eerder vandaag voerde Vlaams minister-president Diependalen nog 1-op-1 gesprekken. Politiek journalist Rob van Herk.
5: Minister-president Matthias Diependalen heeft een nieuw begrotingsvoorstel op tafel gelegd omdat CD&V en Vooruit het vorige voorstel nog te hard vonden. Het zou de gewone man en de middenklasse nog te hard raken. Maar ook het nieuwe voorstel van Diependalen wordt voorlopig niet goed onthaald. Maar Diependalen gaat wel proberen om een akkoord te vinden.
3: Maandag moet Diependalen zijn septemberverklaring afleggen in het parlement. In Athene is de dodentol na de zware ontploffing in het centrum van de stad opgelopen tot 6. Dat meldt de Griekse openbare omroep. De slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Vermoedelijk gaat het om een bejaard koppel en 4 Amerikaanse toeristen. Het gebouw stortte gisterochtend in de historische wijk Plaka, mogelijk door een gaslek. En de Nations League-wedstrijd Israël-Ierland van morgenavond gaat dan toch door. Er was twijfel over na uitlatingen van enkele spelers. Volgens de Ierse voetbalbond is er een stemming geweest bij de spelers en heeft de meerderheid beslist om de wedstrijd te laten doorgaan. Die vindt morgenavond plaats in Hongarije. Vanavond en vannacht droog met opklaringen. Morgen krijgen we een zonnige dag met maxima tot 26 graden. Maandag is er kans op een bui. De volgende dagen krijgen we mooi nazomerweer met maxima tot 29 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Born to be Alive. Er gaan nog altijd geruchten dat hem in België woont of toch even gewoond heeft. Dit geweldige one-hit wonder discovogel Patrick Hernandez.
1: Dit is Weekend Willem.
0: Nog tot 8 uur in je radio met Robin S. nu. Show me love.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meldertse straat nummer 8.
1: Voor meer verf en minder betalen, ga naar V&D inhalen.
2: Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart met een interessante voorwaardelijke overnamebonus en de speciale Citroën Care garantie tot 8 jaar. Er is al een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen.
3: Citroën.
2: Info en voorwaarden op citroën.be.
4: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
5: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
6: Hier zijn we rechtstreeks van bij gordijnenatelier Chris. Het is hier nu al druk, maar het gaat nog drukker worden.
5: Jazeker, kom naar onze opendeurdag op zaterdag 26 september van 10 tot 18 uur en profiteer van toffe acties.
6: Kom gerust eens langs en geniet mee van deze acties.
7: Gordijnenatelier Chris, Heerbaan 74, Kersbeek Miskom en Casinostraat 3 in Sint-Ruiden.
8: Herfst, storm, regen, bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van, want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
9: Solar Assistance to the rescue!
8: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.
10: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
11: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
12: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
10: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
8: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
13: Heiligenbormstraat 30, Alke.
14: Je hoort nog eens wat.
15: Dit is Bremerstad. Hier hoor je Thijs.

Ah, dit is nou echt zo'n echte disco-classic. Kocht je vroeger zo'n disco-classic-cd, dan stond dit daarop en dat was een echte disco-classic. Net als Donna Summer en de Bee Gees en Shalimar. En nou, we kunnen nog wel even doorgaan, maar deze horen er ook absoluut bij. The Cool and the Gang, ja, niet Tavares, ja, ook absoluut waar, hoort er allemaal bij. It's a Love Thing, Demerstad, nu toe, Fabiola.

Flying High. Over Duitse dance gesproken, dat is ook Duits, hè? Captain Hollywood Project, een denk ik grootste hit, want die stond op nummer 1. Flying High bij de Emerstad, Cherie Murphy's Law. Veel mensen hebben met die wet te maken, ik ken er alles van. Eerst de goede tijden herleven, Good Times, hier is She.

Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.

Wel een topschijf dit, zeg. Cherry en Murphy's Law bij Radio Demerstad. Weekend Willem, wat wil je meer weten over de programmering? Nou, check eens onze website radiodemerstad.be. Je vindt daar de complete programmering. Je weet precies wie wat waar wat doet. De playlist kan je nog eens terugkijken als je een liedje gemist hebt. De Flashback Top 30 staat online. Ook de lijst van vanmiddag, Herman de Graaf, elke zaterdag van 12 tot 2. Terug in het verleden. En heb je leuke events nodig voor het weekend? Staat ook online. Radiodemerstad.be onder het kopje agenda staat de complete week- en weekendkalender. Uit België zometeen AGNES, Southend Oom. Eerst naar Nederland met de Chaplin Band. Het zeilschip, want daar staat Il Veliero voor.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft het ruimste aanbod voor de bouw en de bekende en betrouwbare merken. Knauf, Soudal, Compactuna, Scala PVC, Amerikaanse stokpaal, ijzerwaren, glaswolisolatie, handgereedschappen en elektra. Hou het altijd veilig en bescherm u met werkkleding van Herok. Amerikaanse stok, de meest complete. Paalsysteemweg 284 in Paal.
2: Heeft uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen, uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt u e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier.
3: In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op 3 verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak.
2: Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.
4: Het is weer de tijd van het jaar. Halloween.
5: Beleef je met de Festivalshop. De grootste keuze Halloween-artikelen. Decoratie, kostuums voor volwassenen en kinderen. Ontdek ons assortiment lenzen en make-up. Maak je eigen schrikwekkende wonden met veel bloed. Festivalshop, dat is 2 verdiepingen horror. Diestestraat 105 Scherpenheuvel. Festivalshop.be.
6: Wasserij De Parel, voor al uw kleine en grote wasjes en droogkuis. Wasserij De Parel is ook een automatisch wassalon langs de Lierse Steenweg 43 in Aarschot. Alle info, wasserijdeparel.be.
7: Wasserij De Parel zoekt een gemotiveerd medewerker met ervaring in strijken van hemden, kostuums en trouwkleding. Ervaring met droogkuis of droogkuismachine is een pluspunt. Ruime vrijheid, uren en dagen bespreekbaar. Bel snel Wasserij De Parel. 0475 34 96 72.
8: Garage Lokspieter is het officiële Renault en Dacia servicepunt in Hoelede, Randberg, met jarenlange ervaring. Je kan er ook terecht met andere merken voor onderhoud. Wij doen alle herstellingen, bandenwissel, uitlijnen, airco-service en zelfs kleine carrosseriewerken. Garage Lokspieter, voor een piekfijn onderhouden wagen. Steeds een eerlijke prijs.

topservice en vriendelijke bediening. Garage Loks Pieter, Dorpstraat 16, Hoelede, Randberg. 011 58 86 53. Alleen

Don't you want me, baby, is de vraag. Ja, dat is een goeie. Die vraag staat al open sinds 1982, toen dit een hele grote hit was voor de Human League. Over grote hits gesproken, dames en heren. Na 8 uur is hem er weer bij. Dat is zometeen al de Party Train. Björn van Zundert, ik wens u allen nog een fijne zaterdag. En veel plezier morgen als je het WK op de weg gaat kijken in Canada. The Love I Lost, Harold Melvin en zijn Blue Notes nog.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Borgerhout bij Antwerpen zijn twee gewonden gevallen bij een steekpartij. Eén van hen is in levensgevaar. Kim Bastiaans van de politie.
4: Die steekpartij heeft plaatsgevonden op de Turnhoutse baan en daarbij raakten twee personen gewond. Een 18-jarige man verkeert momenteel in levensgevaar en een 17-jarige man werd met verwondingen afgevoerd naar het Kadik ziekenhuis. Het onderzoek naar de feiten is nu volop lopende. We zoeken zowel een verdachte als een motief en daarvoor gaan we onder meer getuigen verhoren en ook de beschikbare camerabeelden bekijken.
3: De steekpartij gebeurde terwijl er een evenement aan de gang was, de Reuzenstoet. In Brussel zijn twee metrolijnen onderbroken door rookhinder. Rijden op de lijnen 2 en 6 geen metro's tussen Bokstaal en Simonis. De rookontwikkeling is bovengronds ontstaan, maar de rook is de metrotunnel binnengedrongen. De precieze oorzaak is nog niet bekend. Het is ook niet duidelijk hoe lang de hinder zal duren. In de buurt van Johannesburg in Zuid-Afrika is opnieuw een vrouwenlichaam ontdekt. Het gaat al om de 10e vrouw die daar de afgelopen 2 maanden dood werd teruggevonden. De politie onderzoekt of de moorden het werk zijn van 1 seriemoordenaar. Brede opklaringen vannacht bij minima tussen 8 en 13 graden. Morgen zonnig en warm bij maxima tot 26 graden. Maandag kans op een bui. De volgende dagen warm na zomerweer bij maxima tot 29 graden.

Een classic uit de jaren 70 van The Tramps. Dat waren ze met Love Epidemic. Meer van dit soort lekkers de komende uren. Want je bent aanbeland in de party train bij Demmerstad. De volumeknop mag harder. En je mag de stoelen in de tafels aan de kant schuiven om eens lekker los te gaan. Met nu

0: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobilhome. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
1: 3 sterke argumenten, 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. Het Opel Big Event met exclusieve aanbiedingen op het hele gamma. Ga langs bij je Opel verkooppunt. Voorwaarden op opel.be.
2: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
3: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest. De sprankelende romantische komedie met hilarische momenten, Play It Again, Sam van Woody Allen, is de opener van het KVT theaterseizoen in Diest. Alan Felix ligt in scheiding met zijn vrouw en zoekt steun bij vrienden. En bij de geest van Humphrey Bogart. Voorstellingen van 18 september tot 3 oktober. Telkens om 20:30. Reserveer via kvt.be.
4: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord.

0: Zo klaar als een klontje, zo eerlijk als goud. Hè? I'm a Material Girl, dat was Madonna, daarvoor George Michael. En die prachtige hit Freedom uit 1990. The Black Horse and the Cherry Tree, daar hebben we het nu over met Katie Tunstall.
1: Oh,

0: We gaan daar ons uiterste best voor doen. We're gonna make it a night to remember. Shalimar had het erover in 1982. En daarvoor had je Skipworth en Turner met Thinking About Your Love. Leuke jaren 80 plaats. Onderweg voor jou, Save Your Love for Your Number One. Onthoud dat maar goed, hè. René en Angela, die prima hit uit het midden van de jaren 80, hebben nog eens voor je klaarstaan. Eerst gaan we nog wat meer ethische richting uitsturen. Met deze van Bello is Sam, dat is Imagination.
1: Zaterdagavond. Jouw weekend wordt heter en beter. The Party Train.
2: She

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek Mijn Zorgwinkel.

Zaterdagavond bij Demmerstad, dat is de Party Train. 4 uur lang feestplezier tot en met middernacht. Je zit daar helemaal goed voor. Met muziek onderweg voor je van Barry White. I'll do for you anything you want me to. Ja, is dat zo? Opletten met dat soort beloftes. Kan gevaarlijke kantjes krijgen. ABBA, die hebben we ook nog voor je klaarstaan. En ook de Joyride van Roxette gaan we nog eens een keer in de Party Train voorbij laten komen. Eerst nu tijd voor een leuke nummer 1 uit de 90's van Snap Rhythm. Is a dancer. Yeah.

0: Rush Hour, tijdens het weekend van de klant in Diest. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober krijgt shoppen in Diest een nieuw ritme met Rush Hour. Organiseren de lokale handelaars het hele weekend lang tijdelijke acties en belevenissen van telkens 1 uur. Bovendien kan je het ganse weekend overal in het stadscentrum gratis parkeren. Meer informatie over Rush Hour vind je op diest.be. Klik daardoor naar Rush Hour.
1: Last van een vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders, Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495-29-0977 of mail naar rogervandervelpen@hotmail.com.
0: Het volgende feestseizoen komt.

0: schoenen, juwelen en decoratie kan je bij de festivalshop terecht.
1: Zoom woe.
0: De festivalshop heeft alles voor een geslaagd Oktoberfest. Kijk snel op onze website festivalshop.be. Diestestraat 105, Scherpenheuvel.
2: Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkenvoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoetank. Bij De Kessel is uw mazoetank in goede handen.

Enjoy the joyride, waarom ook niet, als het kan, zolang het kan. Enjoy the ride in zijn geheel natuurlijk. Roxette was dat. Zaterdag vandaag, en we moeten toegeven, vandaag was ook weer al een prima dag qua temperaturen. Ja, links en rechts wel een beetje bewolkt, maar ik ben zo eens even naar dat weer gaan kijken voor de komende dagen. Oh, dat ziet er op zich nog wel best oké uit, hè, voor de tijd van het jaar. We gaan maar niet te hard klagen. Minder regen, aangename temperaturen, genieten zolang het kan. Ook straks na 9 uur in deel 2 van deze Party Train zijn we erbij om te genieten. Jij ook, hoop ik. Dit is nog BB Jerome en de Bang Gang.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De kern van de Vlaamse regering zit opnieuw samen voor de begrotingsbesprekingen. Ze moeten op zoek naar 1,5 tot 2 miljard. De tijd dringt, want maandag moet minister-president Diependalen zijn septemberverklaring afleggen in het Vlaams parlement. Politiek journalist Rob van Herk.
4: Ze zitten nu wel samen en ze gaan waarschijnlijk nog tot in de late uurtjes door. Maar het akkoord dat is echt niet voor vandaag. Daarvoor zitten ze echt nog niet in een landingsfase, om het zo te zeggen. We zitten ook nog in de fase van de ballonnetjes die worden opgelaten. Zolang die spelletjes nog aan het spelen zijn, zijn we echt niet richting een landing aan het gaan. En dan zal het voor morgen zijn, de laatste mogelijke dag.
3: In de buurt van Johannesburg in Zuid-Afrika is opnieuw een vrouwenlichaam ontdekt. Het gaat er om de 10e vrouw die daar de afgelopen 2 maanden dood werd teruggevonden. De politie onderzoekt of de moorden het werk zijn van 1 seriemoordenaar. Op het WK wielrennen in Canada heeft de Nederlandse Demi Vollering de wegrit gewonnen aan spannende finale. Ze haalde het in de sprint van haar medevluchter, de Poolse Kasia Niewiadoma. Het brons was voor de Italiaanse Elisa Longo-Borghini. Lotte Kopecky moest de vluchters laten rijden op een 40-tal kilometer van het einde en finishte als 20e op meer dan 8 minuten.
5: Ik kom wel naar hier voor het best mogelijke eruit te halen en dan is dat heel erg jammer, maar ik denk dat deze omloop ligt niet en ik denk dat de 3 sterkste renners waarschijnlijk wel het seizoen hier ook naar boven komen en ik denk dat we een verdiend podium hebben.
3: Morgen rijden de mannen de wegrit. Brede opklaringen vannacht bij minima tussen 8 en 13 graden. Morgen zonnig en warm bij maxima tot 26 graden. Maandag kans op een bui. De volgende dagen warm nazomerweer bij maxima tot 29 graden.

0: Kent u het videoclipje nog? Wat hoort er bij deze Take On Me van AHA? Dat was zo'n animatie getekend. Dat was, ja, toen, dat viel waanzinnig hard op tussen al die andere videoclips natuurlijk. En het heeft ook wel een klein beetje meegeholpen aan het succes van dit nummer Take On Me, volgens mij. Welkom in deel 2 van de Party Train. Prins voor je onderweg naar deze van Lakeside in The Fantastic Voyage.
1: The Party Train.

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort Herkte Stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
2: Herfst, storm, regen, bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van, want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
3: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.
4: Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda-dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
5: Op onze service kan je bouwen. Govaerts, een kwestie van vertrouwen.
6: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
0: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
7: VGT Cooling & Heating Systems. Veldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
8: In het Hageland en Limburg op FM. In Brussel en Leuven op DAB+. Overal.

Om uit volle borst op mee te zingen, of toch ja, zo mee te roepen, zeg maar. Baltimore in de Tarzan Boy doet me trouwens aan een anekdote denken van toen ik nog een jong manneke was en bij mijn ouders woonde en met de bal in de tuin aan het spelen was, in het vroege ochtenduur, zeg maar. Ze hadden mij buiten gezet met de bal, ik voetbalde graag. Ze waren nog een ander spelletje aan het spelen bij de buren. Ja, de raam stond daar open en ik hoorde daar voorbij komen: Me Tarzan, you Jane. Nou, ze zullen daar volgens mij niet al te veel kleren aan gehad hebben toen.

Heerlijk nummer van Barcase, deze Sex-O-Matic. Echt de jaren 80 classic. En daarvoor Inner Circle, die wilde eigenlijk iets helemaal anders zingen, maar dat kon natuurlijk niet, hè. Dat was niet te verantwoorden. Dus maakten ze er maar van All I Wanna Do Is Rock With You. Dit is Beyoncé. The Party.

Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.

0: Ik noem het voor, dat zijn de echte Party Train Classics, zoals ik ze wel eens noem. Muziek van de Love Unlimited Orchestra en High Steppin' Hip Dressin' Fella. Daarvoor ook nog Rick James, de man die je ook wel kent van Super Freak natuurlijk, maar in 1985 deed hij er nog een hitje bovenop met zijn glow en daar kon je dan net naar luisteren. Straks muziek onderweg van Donna Summer, de MacArthur Park en meneer I'm Too Sexy, jawel, Right Said Fred, de bold guy. Hij is er zometeen en je mag nog eens een keer lekker samen met hem meezingen op I'm Too Sexy. Eerst deze 80s classic van Spagna, Call Me Baby, Call Me Baby Anytime.
1: Hey.

0: kandidaat? Bel gratis 0800 949 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken. Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
1: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
2: Ja, ik zie alles hoor.
1: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
2: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
1: Maar goed voor mij.
0: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
1: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
0: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
3: Sterretje in je ruit en binnenkort op vakantie? Geen stress. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering. Yeah!

Zometeen gaat het feest lekker door tussen 10 en 12 met Chris van Opstal. Ik ben eens gaan spieken. Wat hij allemaal voor jullie heeft klaarstaan, ja, dat is 2 uur lang nog sowieso de volumeknop hard. En de buren laten meegenieten. Voilà, meer moet dat niet zijn. Het is zaterdagavond voor iets, heel de buurt mag het weten. Aan focus ook voor je onderweg richting team met My Lovin', You're Never Gonna Get It. En om het goede voorbeeld alvast te starten voor meteen na 10 uur, deze Jimmy Bohorn, Dance Across the Floor.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Antwerpen is de verdachte van een steekpartij vanavond nog altijd op de vlucht. Bij die steekpartij vielen twee zwaar gewonden. Een man van 18 is in levensgevaar. Collega Katrien Sanens.
4: Het is nu de bedoeling dat de getuigen worden verhoord door de politie. En de politie gaat ook beelden van camera's die daar in de straat hangen bekijken en onderzoeken om zo de precieze omstandigheden van de steekpartij te achterhalen.
3: De steekpartij gebeurde in Borgerhout tijdens een groot evenement, de Reuzenstoet. De kern van de Vlaamse regering heeft zijn begrotingsbesprekingen voor vandaag beëindigd, zonder akkoord. Ze komen morgenmiddag om 12 uur opnieuw bijeen. De bedoeling is om tegen maandagochtend een akkoord te hebben over de begroting. Maandagmiddag legt minister-president Diependalen zijn septemberverklaring af in het Vlaams parlement. Op het Italiaanse eiland Sardinië is een Belgische toerist om het leven gekomen, een man van 52. Hij was er met zijn gezin op reis. Hij werd onwel tijdens het snorkelen. Strandgangers zagen hem roerloos in het water liggen. De hulpdiensten probeerden hem nog te reanimeren, maar dat is niet gelukt. Op het WK wielrennen in Canada heeft de Nederlandse Demi Vollering de wegrit gewonnen aan spannende finale. Ze haalde het in de sprint van haar medevluchter, de Poolse Kasia Niewiadoma. Het brons was voor de Italiaanse Elisa Longoborghini. Tot de Kopecky moesten vluchters laten rijden op een 40-tal kilometer van het einde en finishte als 20ste op meer dan 8 minuten.
5: Ik kom wel naar hier voor het best mogelijke eruit te halen en dan is dat heel erg jammer, maar ik denk dat deze omloop ligt niet en ik denk dat de drie sterkste renners waarschijnlijk wel het seizoen hier ook naar boven komen en ik denk dat we een verdiend podium hebben.
3: Morgen rijden de mannen de wegrit. Brede opklaringen vannacht bij minima tussen 8 en 13 graden. Morgen zonnig en warm bij maxima tot 26 graden. Maandag kans op een bui, de volgende dagen warm nazomerweer bij maxima tot 29 graden.

0: Oh yes, baby. De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Thank God, it's a Saturday night. Promised you a miracle van de Simple Minds. Een hele goede avond.
1: The Party Train.
0: Welkom, beste vrienden.
2: Chris van Opstal.
0: Farley Jack, Master Funk. Love can turn around.

Dat zijn de madame die hun mannetje kunnen staan, hè? Dat moet zo tegenwoordig, hè? Ja, let no man put us under. Het waren die van First Choice. Even kijken naar de weersverwachting. Vandaag was het al mooi. En morgen wordt het zelfs nog beter. Het is eerst grijs met kans op nevel en mist. Maar na het optrekken ervan wordt het zonnig. Met wat middelhoge wolken. De maxima kunnen oplopen tot 27 graden in binnenland. Voor maandag wisselen bewolkt met kans op enkele buien in de namiddag. 24 graden. En dinsdag, hou u vast, hè? Warm en zonnig nazomerweer. Met temperaturen mogelijk tot 30 graden. Je gelooft je oren niet.

Backstreet Boys en We've Got It Going On. Ze waren zeer populair in de 90s, ook nog een beetje in de nillies, maar toen was het grote succes toch al een beetje aan het temperen, hoor. Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy, hadden we ook 1978. Nou, die Rod Stewart is ondertussen ook al aardig op leeftijd. Zou hij nog steeds met die prestatiedrang te maken hebben? Do you think I'm sexy? Het zal wel wat minder zijn, denk ik, tegenwoordig. Dit zijn de Isley Brothers en it's a disco night. We gaan terug naar het eind van de jaren 70. Dit is de Party Train bij Demerstad. Goedenavond.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Ja, dat is zo'n vergeten 90s nummer eigenlijk. En toch heeft dat een hele tijd in de hitparade gestaan. The Future Breeze, Why Don't You Dance With Me. Daarvoor Veronica Unlimited. What kind of dance is dit? Een soort van, ja, hoe zal ik het zeggen? Een soort voorloper van de Stars on 45. Allemaal in een disco beatje gestopt. Oldies eigenlijk, dat was het. En dit is Kylie Minogue. Ze was zeer populair in de jaren 80 en 90. Met Je ne sais pas pourquoi, bescheiden hitje uit 88. Maar we draaien hem nog eens graag.

laatste song van de Rhinelander Girls op de muziekstromingen van dat moment. I'd rather Jack than Fleetwood Mac, de Rhinelander Girls. Ja, het stond heel even in de hitparade. Hey, we gaan naar het nieuws van 11 uur met een bijzondere opname. De Stars on 45, een stukje uit de 12-inch versie van Stars on 45 Volume 2. Net voor de albummix begon, werd dit...

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De kern van de Vlaamse regering heeft zijn begrotingsbesprekingen voor vandaag beëindigd, zonder akkoord. Ze komen morgenmiddag om 12 uur opnieuw bijeen. De bedoeling is om tegen maandagochtend een akkoord te hebben over de begroting. Maandagmiddag legt minister-president Diependalen zijn septemberverklaring af in het Vlaams parlement. We gebruiken te vaak desinfecterende producten, zelfs wanneer dat niet nodig is. Nochtans zijn zulke producten vaak schadelijk voor onze gezondheid en het milieu. De FOD Volksgezondheid komt daarom met een nieuwe campagne, zegt Annelies Wijnand.
4: Desinfecterende producten zijn zware chemische producten die virussen en bacteriën doden, maar die ook wel mogelijk de luchtwegen of je huid gaan irriteren. En er zijn toch ook wel af en toe ongelukken, waardoor mensen dus echt ademhalingsmoeilijkheden gaan krijgen. Dus voor de gewone schoonmaak zijn gewone schoonmaakproducten, dus water, zeep, alles zijn er meer dan voldoende.
3: Enkel bij een besmettelijke ziekte of schimmels zijn desinfecterende producten wel geschikt. Op het Italiaanse eiland Sardinië is een Belgische toerist om het leven gekomen, een man van 52. Hij was er met zijn gezin op reis. Hij werd onwel tijdens het snorkelen. Strandgangers zagen hem roerloos in het water liggen. De hulpdiensten probeerden hem nog te reanimeren, maar dat is niet gelukt. Brede opklaringen vannacht bij minima tussen 8 en 13 graden. Morgen zonnig en warm bij maxima tot 26 graden. Maandag kans op een bui, de volgende dagen warm na zomerweer bij maxima tot 29 graden.

verband van onder meer Listen to Your Father. En ja, deze natuurlijk, A Good Heart is Hard to Find. Fergal Sharkey was dat in het midden van de jaren 80. Een hele fijne avond, beste vrienden. The Party Train. En vriendinnen. Chris van Opstal. Eric Pritz, Valerie, werd Call on Me in 2004.

Toen aan geven de discotheken werd dit heel veel gedraaid hoor. In 1990, het was Raise and Break for Love. Een beetje in diezelfde stijl, laid back met de White Horse. Ken je deze nog? Is Company B, een beetje vergeten plaat. Gelukkig pikken wij nog eens op hier in deze party train. Hier is Fascinated.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Super funk was dat. En Ron Carroll, 1 bescheiden hitje gehad in de top 10 van 2000. Dat is exact 26 jaar geleden, jongens. Het heette The Lucky Star. En daarvoor zat ook nog Madonna met Like a Prayer. Dit is Demerstad en de Party Train. Met nu tijd voor Deodato.
1: The Party Train.
0: Het nummer heet SOS, Fire in the Sky. Dat wordt moeilijk blussen voor de brandweer.

Zanger, acteur, ja, een beetje van alles. Will Smith was dat. En Welcome to Miami. Bienvenue a Miami. Daarvoor, Just Jungle en Glad to Know You. Fijne kennismaking was dat. Hey, we gaan naar middernacht toe. Dat doen we onder meer zo meteen met de snap en oeps, ups. Maar eerst is er Spando Ballet. Spando Ballet, die we vooral kennen natuurlijk van hitjes zoals True en Only When You Leave. Maar dit was een van hun beginplaatjes in 1981. Een beetje alternatieve circuit, hoor. To cut a long story short.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Antwerpen is de verdachte van een steekpartij vanavond nog altijd op de vlucht. Bij die steekpartij vielen twee zwaar gewonden. Een man van 18 is in levensgevaar. Kim Bastiaans van de politie.
4: Het onderzoek naar de feiten is nu volop lopende. We zoeken zowel een verdachte als een motief. En daarvoor gaan we onder meer getuigen verhoren en ook de beschikbare camerabeelden bekijken.
3: De steekpartij gebeurde in Borgerhout tijdens een groot evenement, de Reuzenstoet. In Madrid zijn opnieuw tienduizenden mensen op straat gekomen. Ze protesteren tegen de uithuiszetting van een vrouw van 87. Zij woonde 70 jaar in haar appartement, maar kon de huur na een enorme verhoging niet meer betalen. Ze is het symbool geworden voor de wooncrisis in Madrid. Wonen wordt er voor veel mensen onbetaalbaar. En voetbal KV Kortrijk ligt nu al uit de beker in de 16e finales. Het verloor van KSK Heist uit eerste amateur na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 2-2 en in de verlengingen werd niet gescoord. Een nieuwe klap voor KV Kortrijk dat ook in de competitie slecht begonnen is. Het staat met 3 punten onderaan. Brede opklaringen vannacht bij minima tussen 8 en 13 graden. Morgen zonnig en warm bij maxima tot 26 graden. Maandag kans op een bui, de volgende dagen warm nazomerweer bij maxima tot 29 graden.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Antwerpen is de verdachte van een steekpartij vanavond nog altijd op de vlucht. Bij die steekpartij vielen 2 zwaar gewonden. Een man van 18 is in levensgevaar. Kim Bastiaans van de politie.
4: Het onderzoek naar de feiten is nu volop lopende. We zoeken zowel een verdachte als een motief. En daarvoor gaan we onder meer getuigen verhoren en ook de beschikbare camerabeelden bekijken.
3: De steekpartij gebeurde in Borgerhout tijdens een groot evenement, de Reuzenstoet. In Madrid zijn opnieuw 10.000 mensen op straat gekomen. Ze protesteren tegen de uithuiszetting van een vrouw van 87. Zij woonde 70 jaar in haar appartement, maar kon de huur na een enorme verhoging niet meer betalen. Ze is het symbool geworden voor de wooncrisis in Madrid. Wonen wordt er voor veel mensen onbetaalbaar. En voetbal KV Kortrijk ligt nu al uit de beker in de 16e finales. Het verloor van KSK Heist uit eerste amateur na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 2-2 en in de verlengingen werd niet gescoord. Een nieuwe klap voor KV Kortrijk dat ook in de competitie slecht begonnen is. Het staat met 3 punten onderaan. Brede opklaringen vannacht bij minima tussen 8 en 13 graden. Morgen zonnig en warm bij maxima tot 26 graden. Maandag kans op een bui, de volgende dagen warm nazomerweer bij maxima tot 29 graden.
5: En wat nu?

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De topministers van de Vlaamse regering hebben gisteravond de begrotingsbespreking afgerond zonder resultaat. De ministers van N-VA, CD&V en Vooruit gaan tegen de middag opnieuw rond de tafel zitten. Het doel blijft ongewijzigd. Er moet maandagochtend een definitief begrotingsakkoord op tafel liggen. Maandagnamiddag wordt minister-president Diependalen immers in het parlement verwacht voor de traditionele septemberverklaring. Op het Italiaanse eiland Sardinië is een 52-jarige Belgische man omgekomen. De 50er was daar samen met zijn gezin op vakantie. Hij werd onwel tijdens het snorkelen voor de kust, waarna andere strandgangers hem roerloos in het water vonden. De toegesnelde hulpdiensten hebben geprobeerd om de man te reanimeren, maar blijkbaar kwam alle hulp te laat. Tienduizenden mensen zijn in Duitsland op straat gekomen om te pleiten voor een sterkere welvaartsstaat en om te protesteren tegen de geplande besparingen van de regering. De Duitse vakbondskoepel DGB heeft het over 175.000 betogers in 15 grote steden. In Madrid en andere Spaanse steden zijn tienduizenden mensen de straat opgekomen om te protesteren tegen uithuiszettingen en torenhoge huurprijzen. Aanleiding voor de demonstraties, de uitzetting van een 87-jarig vrouwtje die voor veel Spanjaarden het gezicht van de wooncrisis is geworden. De Nederlandse Demi Vollering heeft in Canada de wereldtitel wielrennen op de weg veroverd na een zinderende finale. In een sprint met twee klopte ze haar Poolse medevluchter Katia Niewiadoma. Het brons ging naar de Italiaanse Elisa Longoborgini. Onze landgenote Kopecky kende een mindere dag. Ze moest de beslissende aanval op 40 kilometer van de streep laten gaan en finishte als 20e op 8 minuten van de winnares. Het is straks in Canada de beurt aan de mannen voor de wegrit. Vandaag zondag een stralende warme dag met veel zon en maxima die vlotjes 26 graden halen. Maandag neemt de bewolking toe en stijgt de kans op een bui. De dagen daarna schakelen we opnieuw over op zomers na zomerweer met pieken tot wel 29 graden.